0: sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
1: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf €100.000 voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
6: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft in Apeldoorn 3 mensen opgepakt bij een protest tegen asielopvang. De demonstratie begon met een lichtjestocht en verliep lang relatief rustig. Wel werd er tijdens het protest vuurwerk afgestoken. Rond middernacht stelde de gemeente een noodbevel in, maar toen zocht een bepaalde groep demonstranten de confrontatie met de politie, waarna de ME werd ingezet. De afgelopen dagen is het vaker onrustig geweest in Apeldoorn bij anti-AZC-protesten. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslagen op een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam en poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. Het fragiele staakt-het-vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen, hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Rusland is van plan om Belarus veel dieper de oorlog in Oekraïne in te trekken, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Er zouden volgens hem nieuwe gesprekken zijn geweest met de Belarussische dictator Lukashenko om vanuit zijn land Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen. Het weer. Vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
7: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter de aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslagen op een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam. En pogingen tot brandstichtingen bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. Oud-minister Janine Hennis-Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis-Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, waarmee ze direct komt te werken onder VN-baas Guterres. Hennis-Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor had ze 5 jaar dezelfde rol in Irak. De Europese grenspolitie Frontex zegt dat het aantal illegalen dat de grens overstak de eerste 4 maanden van dit jaar sterk is gedaald. Het waren er ruim 28.000, dat is 40% minder dan vorig jaar. De migratieroutes over de Middellandse Zee naar Griekenland en Italië werden nog altijd het meest gebruikt, maar dus wel een stuk minder dan een jaar geleden. Het aantal migranten dat via de Spaanse Canarische eilanden kwam, daalde nog sterker. Het weer, het is op een enkele bui na droog en het is een graad of 3. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staat voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen, gegarandeerd.
10: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de explosies bij een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam en de poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba gaat vandaag verder. Zowel donderdag als gisteren is uitgebreid gezocht naar de man, maar hij is nog niet gevonden. Er werd onder meer een boot, een patrouillevliegtuig en een helikopter ingezet. Vandaag zullen grondteams met speciale gidsen doorgaan met de zoektocht. Eerder schreef het AD dat de man naar Saba was gegaan om namens Defensie medische ondersteuning op het eiland te bieden. Hij zou een ervaren wandelaar zijn. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. De Amerikaanse acteur John Travolta is op het filmfestival van Cannes verrast met een erepalm voor zijn oeuvre. Travolta reageerde verbaasd en zei dat deze prijs de Oscar te boven gaat. Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. De acteur is momenteel op het filmfestival voor de wereldpremière van zijn regiedebuut met Propeller One Way Night Coach. Het weer op een enkele bui na is het droog. Het is 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor schijnt ook de zon af en toe. Het wordt een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
7: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
9: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
8: Klinkt goed.
9: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen.
12: Vaarwel, oude onderbroek.
11: Ich bin Andy Meister.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een Irakees die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse doelen in Europa zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van de VS. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam en een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie en had hij ook plannen voor aanslagen in de VS. Het fragiele staakt het vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen, hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks huizen en infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Hezbollah voert ook aanvallen uit op Israël. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. De burgemeester van Weidemeren biedt zijn excuses aan de inwoners van Loosdrecht. Ze kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief over de inrichting van een noodopvang in het gemeentehuis. In een video zegt de burgemeester dat inwoners daardoor zijn overvallen. Dat had volgens hem anders gemoeten. Op Saba gaat vandaag de zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar verder. De afgelopen dagen is uitgebreid naar de man gezocht, maar hij is niet gevonden. Vandaag gaan grondteams met speciale gidsen verder met de zoektocht. Het AD schreef eerder dat de man voor defensie op Saba is om medische ondersteuning op het eiland te bieden. Het weer. Vandaag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af bij 12 tot 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en zonniger. Morgen eerst droog, later weer wat buien en een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
8: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
9: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen.
10: Vaarwel, oude onderbroek.
9: Ich bin Andy Meister.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter de aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam. En ook een poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. De politie heeft in Apeldoorn 3 mensen opgepakt bij een protest tegen asielopvang. De demonstranten verzamelden zich bij een rotonde waar eerder ook al werd gedemonstreerd. Het protest verliep volgens de politie lang relatief rustig, op het afsteken van vuurwerk na. Maar rond middernacht stelde de gemeente een noodbevel in. Maar toen zocht een bepaalde groep demonstranten de confrontatie met de politie, waarna de ME werd ingezet. De afgelopen dagen is het vaker onrustig geweest in Apeldoorn bij anti-AZC-protesten. Op Saba gaat vandaag de zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar weer verder. De afgelopen dagen is uitgebreid naar de man gezocht, maar hij is nog niet gevonden. Vandaag gaan grondteams met speciale gidsen verder met de zoektocht. Het AD schreef eerder dat de man voor defensie op Saba is om medische ondersteuning op het eiland te bieden. De Omgevingsdienst wil de vergunning van 2 fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om 2 fabrieken die kooks maken, een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de 2 fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. Het weer vandaag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af bij 12 tot 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en ook zonniger. Morgen eerst droog, later weer wat buien en dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen.
7: Vaarwel, oude onderbroek.
6: Ich bin Andy Meister.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De politie heeft in Apeldoorn 3 mensen opgepakt bij een protest tegen asielopvang. De demonstranten verzamelden zich bij een rotonde waar eerder ook al werd gedemonstreerd. Het protest verliep volgens de politie lang relatief rustig op het afsteken van vuurwerk na. Rond middernacht stelde de gemeente een noodbevel in, maar toen zocht een bepaalde groep demonstranten de confrontatie met de politie, waarna de ME werd ingezet. Bijna 60 plekken in Nederland zijn zo ernstig vervuild met PFAS dat er zo snel mogelijk moet worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste rapport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om industrieterreinen, maar ook om oefenterreinen van de brandweer en defensie waar blusschuim met PFAS is gebruikt. Het ministerie verwacht dat het aantal gevaarlijke vervuilde locaties de komende jaren fors toeneemt. Provincies en gemeenten doen onderzoek, maar zeggen dat ze te weinig personeel en kennis in huis hebben. Een Irakees die vermoedelijk achter de aanslagen op Joodse doelen in Europa zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van de VS. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. En ook een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie en had hij ook plannen voor aanslagen in de VS. Het fragiele staakt het vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen. Dat hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump. Maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks huizen en infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Hezbollah voert ook aanvallen uit op Israël. Het weer. Vandaag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af bij 12 tot 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en ook zonniger. Morgen eerst droog, later weer wat buien en dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
6: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
7: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de tweede man van de terreurbeweging IS gedood, dat zegt president Trump. Het is niet bekend waar dat is gebeurd. De man, Abu Bilal al-Minouki, zou zijn gedood door Amerikaanse en Nigeriaanse strijdkrachten. Zijn dood is nog niet bevestigd door IS. De VS claimde afgelopen zomer ook al een kopstuk van de terreurgroep te hebben gedood. Daarnaast voerde het Amerikaanse leger eind vorig jaar luchtaanvallen uit op IS in Nigeria. Zeker 57 plekken in Nederland zijn zo ernstig vervuild met PFAS dat er zo snel mogelijk moet worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste rapport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om industrieterreinen, maar ook om oefenterreinen van de brandweer en defensie, waar blusschuim met PFAS is gebruikt. Het ministerie verwacht dat het aantal gevaarlijk vervuilde locaties de komende jaren fors toeneemt. Provincies en gemeenten doen onderzoek, maar zeggen dat ze te weinig personeel en kennis in huis hebben. In Brasschaat, net over de grens in België, is een minderjarige jongen om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Vier andere inzittenden raakten zwaar gewond. Alle inzittenden waren 16 of 17 jaar oud. De auto raakte van de weg en kwam tegen een boom tot stilstand. Volgens de politie is er mogelijk te hard gereden. In België kan een 17-jarige een voorlopig rijbewijs halen. Hij mag dan alleen met een begeleider rijden en geen passagiers meenemen. Ook mag er in het weekend niet 's nachts worden gereden. Een Irakees die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse doelen in Europa zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van de VS. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam en een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie en had hij ook plannen voor aanslagen in Amerika. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond klaart het wat meer op. Morgen bewolkt en regenachtig en in de middag nog wat zon bij maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
7: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
8: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
9: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
0: Dit is Merwe Radio.

blikken die vanzelf spreken in ons gezicht. Ik heb het over grote deel van alles aangericht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht. Dus doe je ogen dicht voor onze laatste set. En denk terug aan het kleine huisje met het kleine bed. Shit. Maar

Voor nieuwe radio- en televisieprogramma's zoeken wij collega's. Wil jij ook als vrijwilliger aan de slag? Een journalistieke achtergrond is een pre, maar niet verplicht. Enthousiasme en tijd is zeker zo belangrijk. Je werkt in een team en spreekt af wanneer het je uitkomt. Aanmelden kan per e-mail. Stuur een berichtje naar redactie@merwertv.nl.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben de tweede man van de terreurbeweging IS gedood, dat zegt president Trump. Het is niet bekend waar dat is gebeurd. De man, Abu Bilal al-Minouki, zou zijn gedood door Amerikaanse en Nigeriaanse strijdkrachten. Zijn dood is nog niet bevestigd door IS. De VS claimde afgelopen zomer ook al een kopstuk van de terreurgroep te hebben gedood. Daarnaast voerde het Amerikaanse leger eind vorig jaar luchtaanvallen uit op IS in Nigeria. Zeker 57 plekken in Nederland zijn zo ernstig vervuild met PFAS dat er zo snel mogelijk moet worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste rapport van het ministerie van de Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om industrieterreinen, maar ook om oefenterreinen van de brandweer en defensie, waar blusschuim met PFAS is gebruikt. Het ministerie verwacht dat het aantal gevaarlijk vervuilde locaties de komende jaren fors toeneemt. Provincies en gemeenten doen onderzoek, maar zeggen dat ze te weinig personeel en kennis in huis hebben. In Brasschaat, net over de grens in België, is een minderjarige jongen om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Vier andere inzittenden raakten zwaar gewond. Alle inzittenden waren 16 of 17 jaar oud. De auto raakte van de weg en kwam tegen een boom tot stilstand. Volgens de politie is er mogelijk te hard gereden. In België kan een 17-jarige een voorlopig rijbewijs halen. Hij mag dan alleen met een begeleider rijden en geen passagiers meenemen. Ook mag er in het weekend niet 's nachts worden gereden. Een Irakees die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse doelen in Europa zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van de VS. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam en een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie en had hij ook plannen voor aanslagen in Amerika. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond klaart het wat meer op. Morgen bewolkt en regenachtig en in de middag nog wat zon bij maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Lief. Liefie. Liefie. Het is tijd om op te staan. Wakker worden. Kijk je maar even lekker uit. En als je nou heel rustig uit bed stapt, dan zet ik de douche vast aan, oké? Kun je nog even verder snoezen in de badkamer? Kom, de dag is weer begonnen.

0: steeds. Goedemorgen.
1: Het lekkerste begin van je weekend. Tot 12 uur. Club 10. Met de lekkerste muziek. Peter heeft een lange en de schijf van 5. Ja. Presentatie is Peter Boer.
0: U hoorde het al. Henk is er ook weer bij. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen Peter. Goedemorgen, lang geleden.
0: Ja.
2: Wat is het lang? Wat is dat lang geleden?
0: Was jij al die tijd?
2: Wat moet je de microfoon niet als drumcel gebruiken?
0: Nee, dat is niet de bedoeling.
2: Nou ja, op vakantie geweest, hè?
0: Oh, lekker.
2: Dus ja, en dan moet ik daarna altijd even bijkomen. Van al die activiteiten. En voor je het weet ben je een maand verder.
0: Ja, dat gaat hard, hè.
2: En dan zet je wel eens een foto gewoon op je status.
0: Ja, en dan?
2: En dan krijg je reacties van, ja, woon je daar tegenwoordig? Nee, ik sport gewoon graag.
0: Oké. Okay.
2: En dan is het handig om dat af en toe even te doen, denk ik. Maar goed.
0: Ik zit te denken, jij bent richting Frankrijk geweest.
2: In Frankrijk, hè. Albertville was het.
0: Rij je zelf?
2: Ja, samen met mijn oudste zoon, met z'n tweeën rijden. We zijn, ik ben natuurlijk altijd een beetje op de centen letten. Dus ik wou net zeggen,
0: hoe is het met de brandstofvrees?
2: Ja, het is mijn grootste kostenpost op mijn vrouw na dan, zeg maar. Hè.
0: Ja.
2: Maar ik had zo'n autobaanvillet gekocht voor Zwitserland. Omdat ik 5 keer heen en weer ga dit jaar. Dat is een tientje per keer dan, ongeveer.
0: Ja.
2: Dat scheelt wel gewoon €500 tol.
0: Oh, okay.
2: Dus van die 500 kan ik dan nog een keer.
0: Oh, ja.
2: Alleen, er ligt geen sneeuw meer. Dat is een beetje lastig. Dus dan moeten we even zes maandjes wachten. Zeg maar.
0: Oké. Okay,
2: goed. Maar hoe is het met jou verder, Peter?
0: Druk. Zoals altijd.
2: Gisteren ook nog had je nog een leuke snabbels.
0: Had je nog een leuke snabbel gehad?
2: Voor de luisteraars, die willen dat vast leuk weten.
0: Daar kan ik 2 uur over vol praten.
2: Nou, die verder, mij was net 5 minuten. Je had een leuke Nederlandstalige party, zeg maar.
0: Ja, het was een Nederlandstalige party.
2: Dat moet Loosdrecht geweest zijn dan, toch? Ja, dat kan ik
0: niet. Nou, dat had zomaar gekund.
2: Dat had gewoon, het was het publiek.
0: Het publiek was wel...
2: Ja, was een fakkelparty, zeg maar.
0: Maar goed, we hebben het allemaal overleefd, toen zijn er weer. En het is allemaal goed gekomen.
2: Je hebt ze allemaal een handje gegeven toen ze wegging ook... nog, zeg maar. Je eigen hand zit er ook nog aan.
0: Maar ik bedoel, iedereen handje geven, want het was niet zo moeilijk, hoor. De helft was al weg.
2: En die andere helft stond de hele avond buiten te roken.
0: Ja, waarschijnlijk, ja. Nou, ik heb in ieder geval behoorlijk wat mis zien hangen, ja. Goed.
2: We begonnen met Stevie Nicks en Lindsey Buckingham, hè. Houd je uit 1973 alweer, hè. Toen hadden ze al verkering met elkaar.
0: En toen zaten ze nog niet in dat andere beentje.
2: Toen zaten ze nog niet in Fleetwood Mac.
0: Nee.
2: Inmiddels zit Buckingham er ook eventjes niet in, maar dat kan altijd maar weer veranderen.
3: Donderend uit je radio.

0: Lekker live muziek van Earth, Wind and Fire.
1: En waren dit nog die Emotions op de achtergrond ook nog? Of
0: dat weet ik niet. Die kon sowieso zelf ook al heel hoog.
1: Die kon zelf ook al hoog. Ik heb wel een hele bijzondere herinnering aan deze plaat. Want ja? Het zal 1978 geweest zijn zo'n beetje. Dit was het eerste plaatje wat ik ooit op de radio draaide.
0: Weet je gewoon nog?
1: Dat weet ik gewoon nog. Want het programma heette toen ook Boogie Wonderland. Op Radio Music Line. Zaterdagavond amusement. Zaterdagavond amusement. Of wanneer het eruit kwam, amusement.
0: Ik heb niet. Had je veel luisteraars?
1: We hadden wel veel telefoontjes. Want het waren voornamelijk klachten. Storing.
0: Zijn jullie dat op mijn televisie?
1: Ik weet nog wel, we kregen op een gegeven moment een telefoontje. Dus hadden, ik zit hier in de flat in de nachtegaal aan. Dat zaten we niet zo heel erg ver vandaan. We zaten in de ijsvols, weet ik het daar. Bij de oude ijsbaan in de buurt.
0: Ja.
1: En er kwamen wel telefoontjes bij, we hadden één telefoonnummer, maar dat hadden we uitbesteed aan André. André Erklens. Die deed altijd de telefoon. Die zat dan buiten. En als de telefoon ging, sprong hij door het raam naar binnen. Die is heel veel afgevallen in die tijd. Die telefoon die ging constant. Ik belde echt. Ik zit hier in de nachtegaal in de flat. Maar of ik nou op 87 megahertz of 108 dan van links naar rechts draai.
0: Maakt niet uit.
1: Maakt niet uit.
0: Het is overal Boogie Wonderland.
1: Overal Boogie Wonderland, Tom.
0: En elke keer een nieuwe ruiter inzetten.
1: En dus klapraam, maar hij kon dan door het raam
0: schrijven.
1: Maar dat was inderdaad, dat is wel bijna 50 jaar geleden. Maar vandaar die plaat. Dus ja, ik heb een oranje cassettebandje. Ik heb het nog wel ergens liggen.
0: Op cassettebandje ook gewoon.
1: Ja, we namen de programma's wel van tevoren op. Ja, dat wel. Toen, hè.
0: Stel je voor dat je lijf zit en ze komen in één keer op je schouder stikken.
1: En ze komen alles halen, zeg maar.
0: Lastig. Moet niet hebben. Zometeen meer verhalen uit lang vervlogen tijden. Het is in al gezelligheid natuurlijk. Altijd hier bij Club.

0: whisky. Oftewel, als je nog een beetje de kater van de dag tevoren hebt, zeg maar. Ja. Oh, lekker was dat, hè? Oh.
1: Ik heb, dat ik wel, als ik 's morgens altijd wakker word, is mijn vrouw altijd eerst wat ze het raam openzetten.
0: Ja, joh.
1: En ik drink geen eens whisky.
0: Nee,
1: ik vind
0: maar
1: dat geen eens
0: iets anders, waarschijnlijk.
1: Nou, gisteren heb ik nog een lekker wijntje dat wel op. Maar ja, goed, dan 's morgens het raam open. Nee, we gaan altijd het raam open, even frisselen.
2: Oh, ja, tuurlijk.
1: Altijd.
2: Uiteraard.
1: Doe je dat nooit?
0: Ja, tuurlijk.
1: Nou, ik moet zeggen, dat is wel lekker. Dat is lekker fris zijn. Ook als ik geen whisky...
0: Wake up en smel de whisky. Hey, ja. Weet jij trouwens nog dat er een jaartje of wat geleden, 2016 alweer, 10 jaar geleden, werd er een plaat gemaakt door Claudia de Breij samen met Whalen.
1: Ja.
0: Ken je deze nog? Dus Ik mis je zo graag.
1: Ja, ik mis je, ja. Claudia.
0: Dat was voor het eerst dat we Whalen Nederlands talig hoorden zingen.
1: Hij zou het nooit meer doen, hè, daarna zei hij.
0: Nou, hij heeft het weer gedaan, hè.
1: Ja, daarom zei hij, is er op teruggekomen. Hè? Ja.
0: Hij is er echt weer op teruggekomen. Het is een heerlijk duet, als je het aan mij vraagt in ieder geval. Het is Whalen dit keer in combinatie met René Vroger. Nou, jij was vorige week in de tuin bezig. Dit gaat over tuinieren, moet je maar opletten.

0: een Eddie Owens productie kunnen zijn. Maar is
1: niet. Niet dat ik weet, maar het is wel lekker inderdaad. Nieuwe combinatie Vroger en Waylon inderdaad. En liefde gaat zoals liefde gaat.
0: Kan zo naar het Songfestival.
1: Ja, nou ja, inderdaad. Ik zou zeggen volgend jaar insturen. Ja. Heb jij al gestemd op de schijf 5?
0: Ja, ik had Peter Allen 2 keer gestemd. Dat was niet genoeg.
1: Nee, net niet.
0: Nee, net niet zeker.
1: Peter Allen en I Go To Rio. Daarvoor stem je nummer 1. Maar we zijn er nog niet, hè. We hebben nog even.
0: Ja,
1: Nick Kamen, ja, die heeft maar 1 stem.
0: Ja. Hij heeft best wel een goede stem trouwens.
1: Ja, een
0: goede stem.
1: Nu niet meer, maar had een goede stem.
0: Ja.
1: Net Cornella.
0: Ja, favoriet van mijn vader ooit dit, hè? Ja? Homona. Ja. Homona. Met iets over Nagasaki op de B-kant, dat vind ik dan weer leuk. Ja.
1: Ja, klopt allemaal. Ja, zeker.
0: Ik heb getwijfeld hoor, serieus. Ja? Deze, ja, dat is een leuke plaat.
1: Ja, leuke plaat, hè. De Jody Singers, Mama, ik wil een man, nummer 4. En nummer 5. Funky Cold Medina.
0: Ja, ik denk, hier stemt niemand op. Laat ik het vooral ook niet doen. Maar die staat op 1, hè?
1: Bovenaan. Ja, de meeste stemmen op dit moment voor Tom Lok.
0: We hebben nog een half uur, mensen. Het kan verkeer, hè? We zijn Bredero. Dus
1: Ja. Laat nog even weten waar de mensen allemaal kunnen stemmen.
0: Op alle Facebookpagina's, hè? Club 10. En,
1: Club 10.
0: Merwradio, internationaal. En DJPeterBoer.nl.
1: Ja.
0: En wil ik er nog meer?
1: Instagram. En dan ook Mr. DJ Peter. Ja, daar kan je allemaal stemmen. Daar kan je een stem uitbrengen op een van die 5 plaatjes, als het jouw favoriet is. En Tone Lock en de Funky Cold Medina staat nu dus bovenaan.
0: En als je op Instagram gaat kijken, dan zien we ook het vernieuwde logo van jou, toch? Of niet?
1: Op Facebook.
0: Nieuwe Audiotron logo, dames en heren.
1: Ja, die
0: kosten nog moeite gespaard.
1: Laten we het allemaal gewoon in elkaar knutselen.
0: Ik heb vannacht in een dronken bui een nieuwe functie al gewoon op LinkedIn gezet.
1: Ja?
0: Ik denk, dat moet toch eens een keer gebeuren. Daar zit iedereen met te feliciteren vandaag. Dat is ook heel bijzonder.
1: Ja, nou ja, nieuwe functie is dan ook toepasselijk.
0: Ja, het is gefeliciteerd hoor. Ik doe het al een tijdje, maar dat is wel grappig. Daar had ik even niet over nagedacht. En ik zet het er gewoon bij.
1: Ja.
0: Weet je, ik vind het toch leuk dat mensen dat dan weer zien.
1: Updateje. Maar ik dacht,
0: kijk, weer veel te druk dan natuurlijk. Dat moet ik wel zien te voorkomen. Dus ik ook vragen, waarom heb je geen website? Ja, dan heb ik het veel te druk, mensen.
1: Ja,
0: dat moet ik niet hebben.
1: Nee, maar ik bedoel, je kan natuurlijk ook gewoon op LinkedIn zeggen, retired.
0: ja, dat kan ook.
1: Dan heb je rust.
0: Dan krijg je rust. Als functie.
1: Maar
0: moet ik misschien even doen dan.
1: Maar aan de andere kant, dan kunnen ook wel weer mensen denken van, oh, hij heeft toch tijd.
0: Kun je even.
1: Hij is nu toch met pensioen. Nu kunnen we wel even vragen of dat hij tijd heeft.
0: Kijk, mevrouw weet ook dat ik met pensioen ben. Dus voorlopig ben ik volgeboekt.
1: Die eist veel tijd van jou op.
0: Nou, er moet nog wel het een en ander gebeuren natuurlijk op het landgoed. Dus je blijft altijd klussen natuurlijk.
1: Oké. Wie voorlopig niks meer te doen heeft op zijn landgoed is Henny, hè?
0: Oh ja, Henny
1: van de Most.
0: Zonde. Een van de oude pioniers in Nederland. De Oranje Stad, wie kent het niet?
1: Ja.
0: Heel Nederland is er groot mee geworden. Henny van de Most failliet. Maar het zal wel 1 BV'tje zijn, denk ik.
1: Ja, ik neem aan dat al dat in Duitsland...
0: Ja, Kalkara gaat allemaal gewoon door. Het is gewoon de BV Westen Rotterdam. Wordt liquide gemaakt. Is niet veel meer te halen. 6,5 miljoen was te weinig.
1: Ja.
0: Jammer.
1: Ja. Ja,
0: dan.
1: Toch wel.
0: Komt wel goed, hè? Want gaat wel die nieuwe eigenaar, die gaat wel, die ex van Sylvie Meijzerstad, geloof ik, die gaat wel iets doen, dacht ik.
1: Oké. Nou, dan hoop ik maar dat de gemeente ook een beetje meewerkt.
0: Ik hoop dat
1: Hennie het niet veel beter
0: heeft. Hennie heeft het niet gered daar. Nee, ik hoop dat hij daar ooit nog een ritje in de draaimolen mag maken.

0: Dan, it's Friday. Nou, het is al zaterdag hoor. Lopen een dagje achter deze heren.
1: En het is lekker weer.
0: Wordt het mooi weer?
1: Nou ja, toen ik hier op de fiets naartoe kwam. Ik had de hele tijd zon, zeg maar, dat 20 minuten fietsen.
0: Ja.
1: Ik hoop dat het in Sliedrecht ook lekker...
0: 20 minuten?
1: Ik fiets hier in 20 minuten toe.
0: Oh.
1: Ja, met de auto.
0: Ik wou net zeggen, dus met de auto ook 20 minuten bij jou.
1: Ja, dat klopt. Nou ja, via het kanaal in de Appelboer ben ik hier natuurlijk zo. En ja, mijn fietsje gaat natuurlijk als een malle. En ik had wind mee ook, had ik het idee. En het grootste obstakel is dan het stoplicht bij de Zuid-Willemsvaart. Want dat is daar altijd druk.
0: Ja.
1: Helaas.
0: Ja. Oké. Okay.
1: Dus, maar ik denk dat Sliedrecht ook lekker weertje is. Dus het wordt het
0: vaartseizoen. Jij gaat die kant
1: op, hè? Ja, straks.
0: Ja.
1: Dus ik kan het even checken vanmiddag. Maar als ik een bootje zou hebben, zou ik lekker de biesbos ingegaan met een kratje bier. En een stereo-installatie op 12 volt. Dat deden we vroeger.
0: Ja,
1: ga door de hele sluis.
0: Lekker hoor. Zometeen hebben we nog een lekkere maxi-single. Dan gaan we eens even wat leuks uitzoeken. En tot die tijd heb ik een bandje uit onze eigen Helmond. Want dit is Voltage.
1: Voltage, ja.
0: De nieuwe. Silver Lining.

0: Dave Vermeulen en zijn mannen.
1: Ja, klinkt goed hoor. Leuk,
0: hier,
1: leuk muziek.
0: Hier uit onze eigen lokale vijver eigenlijk. Muziek uit Helmond. Dus Voltage en Silver Lining.
1: Vanavond in Elektra treden er nog twee Black Dead Metal bands op. En,
0: Black Dead Metal?
1: Dat is een combinatie van Black en Dead Metal. Hè, bandjes. Ja, en ik weet niet of ik het goed uitspreek. Maar het zijn Kaak en Fenris. Het begint om 9 uur met Fenris en Kaak. Of Kaak om half 11. Zijn die aan de beurt. Dus bak herrie beduisteren Black Metal.
0: Ja. Als je kost dat nog wat of is het gratis intreden?
1: Ja, ik kan me niet voorstellen. Maar eens even kijken. Staat er niet bij.
0: Staat er niet bij?
1: Oh ja, sorry. Je kan online tickets bestellen en het kost een tientje.
0: Oh, nou ja, voor een tientje na een concert, waar doe je dat tegenwoordig nog?
1: En dan twee bandjes. En als je geen telefoon hebt of geen computer, je kan het ook aan de deur kopen bij Elektra. Vroeger kon je daar alles
0: aan
1: de deur. Ja, contant graag.
0: Vroeger kon je alles
1: aan de deur kopen daar. Maar nu tegenwoordig alleen maar tickets van leuke bandjes. Over leuke bandjes gesproken.
0: Ja. Nou, wat heb je over de leuke bandjes te melden?
1: Dit was die film over George Orwell. Ze zouden hun alle muziek maken.
0: Ja.
1: Dat hadden ze allemaal geproduceerd en gemaakt. En uiteindelijk was achter hun rug, achter de rug van de Eurythmics om, maar ook andere bandjes uitgenodigd.
0: Oh.
1: Uiteindelijk kwamen de Eurythmics totaal niet in die film voor.
0: Niet?
1: Nee, toen was het klaar. Toen hebben ze dit nummer gemaakt.
0: Oké. Okay. Ja, aan een film hangt in.
1: Ja,
0: maar
1: dit was het enige wat ervoor gemaakt werd en gebruikt.
0: Oké. Nou, doen wij even lekker.
1: Blijft dat ook een fantastisch nummer, dit nummertje van de Eurythmics.
0: In de lange uitvoering: Sex Crimes.

0: Je oude disco. Ja, van mij betreft kan het altijd.
1: Ik heb nog een keertje...
0: Was de klant het gisteren niet mee eens?
1: Nee, maar gisteren heb je deze niet gedraaid.
0: Nee, dat was gisteren geen disco.
1: Ik heb een keertje iemand van Leiden aan de Moezel naar Deventer laten rijden om deze maxi-single op te halen.
0: Ja, dat meen je?
1: Ja, serieus.
0: En hoe lang
1: die
0: is dat?
1: Die wou draaien. Nou, dat is... hun reden dat in een uurtje of vier wel...
0: Zo, voor één maxi-single.
1: Ja, nou, en op een andere singeltjes ook. En toen weer terug. En dan kon ik hem s'avonds draaien. Want op die manier. Dus
0: ja, nou ja,
1: zo goed vond ik hem.
0: Ik weet waar die maxi gebleven is.
1: Ja, die staat hier ergens.
0: Ja, die staat
1: in
0: hier.
1: In de kast.
0: Die staat hier inderdaad in de kast, ja. Dus 1984, Sex Crime. Eurythmics. En van welk album?
1: Geen idee.
0: Ja, maar ik heb ook het album
1: heb
0: nog.
1: Heb jij het ook het album?
0: Ja, waar die op staat. Ja,
1: had ik dat ook dan? Had ik dat album?
0: Volgens mij wel. Ja, ik weet niet...
1: Greatest Hits dan, denk ik.
0: Of dat hij bij jou vandaan komt. Of dat ik hem ergens anders uit een ander kanaal heb. Maar,
1: ja, dat is zo'n witte, witte hoes met zo'n zwart streep.
0: Ja, klopt. Nou, als de bus. Ja,
1: zweer in de vinger.
0: Dus mochten er mensen op dit moment in Sliedrecht denken van... Goh, wat rijden al die automobilisten ineens hard... Die hebben waarschijnlijk mee bij radio aanstaan. Dan ga je hard van rijden van deze plaats.
1: Ja, dan ga je hard van rijden. En we zijn overal te ontvangen. Dus je kan ook lekker lang hard blijven rijden.
0: Ja, dat bedoel ik.
1: Zeker als
0: en over hard rijden gesproken. Straks om 3 uur volgens mij uit mijn hoofd. Moet ik even nakijken. Maar dan start dus de 24-uursrace van de Nürburgring.
1: De Nürburgring, ja.
0: Ja, en die is dit weekend voor het eerst helemaal uitverkocht.
1: Ja?
0: Heeft te maken met iemand die meereed. Ene Max Verstappen.
1: Max Verstappen,
0: Die gaat meedoen. En ik heb de afgelopen dagen diverse trainingen zitten volgen. Maar ze doen natuurlijk met z'n drieën volgens mij. Z'n drie coureurs die afwisselen. Want ja, 24 uur doen niet in je eentje. Gisteren bij de kwalificatie was Max dus niet zelf aan het rijden. Dat was een van zijn collega's. En volgens mij staat hij vanmiddag 5e uit mijn hoofd.
1: Ik sprak gisteren nog, want ik heb gisteren de winterbanden eraf gehaald. Ja, het wordt een keer tijd. Toen was ik hier een stukje verderop bij de winterbandenwisselaar speciaalshop, zeg maar.
0: Ah ja, ja.
1: AVU.
0: In Asten. Ja,
1: en daar zat ook iemand, die kwam net van die Nürburgring af. En die kon dan met zijn auto, ja, een 3, weet ik veel. Maar ja, die ging daar lekker op de Nürburgring los. Morgens zo tussen 9 en 11 kun je daar naartoe betalen.
0: Ja.
1: En dan kun je even rijden totdat je daar weer af moet.
0: Ja.
1: Dat wist ik helemaal niet.
0: Eigen auto, eigen risico, hè?
1: Eigen auto, eigen risico.
0: Ja, en als je de vangrail raakt, dan betaal je.
1: Dan moet je betalen, ja. Dat klopt. En als dan moet je betalen. Ja, niet alleen die vangrail, daar had hij het ook over. Maar als dat... als er dan zo'n auto moet komen van we zijn even dicht, zeg maar.
0: Ja.
1: Dat schijnt duizenden euro's per uur te kosten.
0: Ja, ja, ja, ja. Dus mijn tip, laat dat aan anderen over.
1: Beter gewoon de A15 pakken. Ja. Dat gaan we vanmiddag wel even proberen.
0: Ja, die kan je ook best wel...
1: Die kun je ook wel lekker rijden, hoor. Ja,
0: ja, op zaterdagmiddag valt best mee vanmiddag, denk ik. Ja.
1: Vanaf knooppuntdijl linksaf. Nou, dan ben je er zo.
0: Dat bedoel ik. Zometeen een hit in zwart-wit.

0: Zo lijkt het toch nog heel wat, hè? Als ze me door een klein beetje opfluffen met wat redelijke technische zaken, dus, volgens mij. Ik heb geen idee hoe het in werkelijkheid zou klinken.
1: Want... Nou, ik denk dat ze dat heel snel even doet zoals wij jingles maken, zeg maar ook. Ja, je brult het even in en daarna iemand anders maakt er wel wat van.
0: Ja,
1: dat heb ik
0: zo.
1: Altijd idee.
0: Ja, ja.
1: Dus René... We vergeten je niet, hè?
0: Nee.
1: We gaan hem straks eventjes in de pauze. Mag ik een nieuwe versie voor dat jingles voor jou?
0: Ja. Eén.
1: Nee.
0: Helemaal.
1: Nee, maar als je wat meer, dat kan ook, hè? Dat maakt niet uit, hè? Of 20 seconden of 40 seconden.
0: Nee, maakt mij niet uit. We trekken hem in één keer door.
1: In één keer komt hij gewoon lekker over WhatsApp. Kun je ze vanmiddag nog gebruiken.
0: Ja, maar goed. Ik heb nog geen bericht van hem, dus ik weet niet of dat jou wakker is. Maakt ook verder niet uit. Wij gaan door met een hit in zwart-wit. Zo'n lekkere gauw houden dat je denkt van nou, dat is lang geleden. Is dat lang geleden, mensen?
1: Is dat lang geleden? Als dat Curtis Lee niet is, denk ik dan. Ja.
0: Lekker hoor. Hoe heet dat ding?
1: Pretty Little Angel Eyes.
0: Dat bedoel ik.

0: Days.
1: Ja, het lijkt erop, hè? Happy Days. De begintune van het Happy Days. Ja, dat
0: dan weten we weer waar dat vandaan komt.
1: Curtis Lee. Pretty Little Angel Eyes. Als de volgende artiest, had jij wat leuks gevonden?
0: Nou ja, dat, voor de mensen die het nog niet weten. Dit is de schrijver van het nummer...
1: Suzanne
0: van VOF de Kunst. Hij speelde daar ook gitaar.
1: Ja.
0: En ooit heeft hij ook zelf muziek gemaakt toen hij uit VOF de Kunst ging. Dat was Ferdy Lancet, dames en heren.
1: Oké. Hebben we nog op vinyl trouwens?
0: Ja, dat denk ik wel. Die staat hier ook nog ergens in de kast. En dit was die ene hele grote hit uit 1982. Als ze lacht, dan lacht ze echt.
2: Het is nu.

0: Ja, de beste muziek uit Brabant, hè?
1: Ferry Lanzee. En als ze lacht, dan lacht ze echt.
0: Ja. En als ze huilt, dan is het niet echt.
1: VOF de Kunst is weer op tournee, maar volgens mij zonder de heer Lanzee.
0: Oh ja, is dat zo?
1: Nou, dat weet ik eigenlijk niet, maar ik dacht dat
0: moet
1: dat
0: je
1: niet.
0: Even kijken.
1: Ja, ik moet even kijken.
0: Want ik zag wel dat ze regelmatig in de regio optreden.

0: verzorgen.
1: Ja,
0: dus,
1: en altijd uitverkocht, hè? Volle bak.
0: Hoe is het bij jou thuis, ochtends? Gezellig? Iedereen een beetje in een ochtendhumeur?
1: Bij mij thuis? Nee, ik zorg al. Ik vind het altijd gezellig hoor. Ja. Nou, dat valt best mee.
0: Niet zo erg?
1: Nee, het meeste blijft altijd op. Ik ben altijd als eerste eruit morgens natuurlijk. Oh. Ik ben echt een ochtendmens. Dus dat weten we wel natuurlijk. Hè. Dus ik sta ook altijd vroeg in.
0: Nou, dat valt wel mee, hoor, bij ons. Die hond van ons is gelijk
1: aan. Die zat altijd aan. Ja.

0: echt wel wakker worden.
1: Even terug naar Softcell.
0: Ja, deze bedoelde jij toch?
1: Ja, deze bedoelde ik even. Ja. 45 jaar terug, 44 jaar terug in de tijd. Met hun één na grootste hit, getiteld Torch.

0: Dat is hij.
1: Oh, we hadden het even. Ja, Roel Zevenburg, mensen. Roel Zevenburg.
2: Die hoorde u nu niet.
1: Dit was, nee,
2: maar
1: dit
2: daar hadden we het even over.
1: Ja, Mark Elmond was dit, hè?
2: Achter dun schermen. Wat is
1: Mark Elmond, zanger van Soft Cell, Dodge.
2: Ja, hey, en wat is leuk van Roel?
1: Ja, alles. De Roel Zevenburg, daar kun je eigenlijk... die heeft ook een plaatje over alle namen van zijn exen. Of zoiets. Ze heette Suzanne. En, nou ja, zoiets. Ga er naartoe. Het is echt... ik heb daar de hele avond...
2: is dat,
1: dat zit te glimlachen daar, zeg maar. In Veldhoven was ik daar een paar maanden geleden. Roel Zevenburg.
2: Ja, dus, maar hoe heette dat nummer dan?
1: Ja, dat gewoon... ik weet niet, iets een liedje van Meeks. Ik weet het niet.
2: Okay.
1: Geen idee hoe dat...
3: Goed, we gaan door met...
1: Ja. Oh, ja, dat bedoel ik.
3: Volgende liedje. Ik heb best wel veel liefdesliedjes geschreven. Dus, eigenlijk bij elke nieuwe vriendin schreef ik een nieuw liedje. En toen dacht ik op een gegeven moment, dat kan efficiënter. Dus wat ik nu gedaan heb, is ik heb een samenvatting geschreven. Van mijn hele liefdesleven tot nu toe. En het heet Juliette, et cetera. Eerst had ik iets met Juliette. Maar die was niet je van het. Haar houdbaarheid was toch maar één couplet. Dus ging ik toen met Mariette. Maar Mariette die had een tweelingzus. En ik wist niet van die tweeling dus. Op een keer belandde ik met haar in bed. Maar dat was niet Mariette. Nee, dat was haar zus José. Maar ook José ging niet lang mee. Dat stopte na een paar keer seks. Want ze deed me toch te veel denken aan mijn ex. Toen kreeg ik iets met Simone. Met in haar hoofd nog meer personen. Namelijk Sylvia, Jeanette, Angeline, Sabine, Bette, Rosalie, Vanessa, Veronique en Puk. Dus dat werd me iets te druk. Toen kreeg ik iets met Sophie. Die was docent filosofie. Dat stopte na een week of vier. Want ik dacht steeds, ja, waarom ben ik hier? Toen kreeg ik iets met Harriet. Maar die had Gilles de la Tourette. Althans, dat dacht ik een hele poos. Maar ze was gewoon steeds boos. Toen kreeg ik iets met Desiree. Maar die was prostituee. Dus op een gegeven moment dacht ik ook, ik stop. Want ja, mijn geld raakt ook op. Toen kreeg ik iets met Lucretia. Maar daar rijmde niks op. Toen kwam Valentijn, maar dat bleek gewoon een man te zijn. Toen kreeg ik iets met Mare, maar ook zij was niet de ware. Ik zocht mijn hele leven naar de perfecte vrouw. En toen opeens zag ik jou. En toen kregen we iets met Juliette, et cetera. Dankjewel.
4: Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
5: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging Islamitische Staat gedood. Volgens president Trump is het de nummer 2 van de beweging, Abu Bilal al-Minouki. Ook de president van Nigeria bevestigt zijn dood. IS zelf heeft de dood nog niet bevestigd. Al-Minouki was een van de leiders van de West-Afrikaanse tak van IS. Hij zou zijn uitgeschakeld bij een aanval op zijn complex bij Tjaadmeer, op de grens van Tjaad, Kameroen, Nigeria en Niger. Trump zei in november dat IS zich vooral richt op het vermoorden van christenen en dat de Nigeriaanse regering daar te weinig tegen zou doen. Bij een ongeluk in Tilburg zijn vannacht 6 mensen gewond geraakt. De bestuurder van 18 verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur en ramde een verkeerspaal. Volgens de politie had hij waarschijnlijk gedronken. De andere slachtoffers waren vooral tieners. Het gebeurde op een weg in Tilburg waar vaak te hard wordt gereden. Eind maart werd er daarom al een nieuwe flitspaal neergezet. De gemeente en het OM willen dit jaar nog meer flitspalen plaatsen. Tientallen locaties waar gevaarlijk veel PFAS in de grond zit moeten zo snel mogelijk worden schoongemaakt, blijkt uit een inventarisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om plekken waar veel blusschuim met PFAS is gebruikt en om bedrijventerreinen. Verwacht wordt dat nog meer plekken worden ontdekt. Een deelnemer van een Grieks tv-programma is zwaar gewond geraakt. Een deel van zijn been moest worden geamputeerd. gaat om het programma Survivor Greece, vergelijkbaar met Expeditie Robinson. Het ongeluk gebeurde in de Dominicaanse Republiek. De man van 22 zou zijn overvaren door een toeristenboot toen hij buiten de opnames om aan het speervissen was. Het tv-programma is van de buis gehaald. Het weer, zonwolken en buien wisselen elkaar af. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond klaart het wat meer op. Morgen bewolkt en regenachtig. In de middag nog wat zon. En dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.

0: Zo,
1: of en je dat... stopt de stekker erin.
0: Nee, hij heeft een storing hier,
1: oh. Nou, gelukkig hebben we twee draaitafels, toch?
0: Ja, dat gaan we even gauw doen, ja, want...
1: Richter, draaitafel.
0: Ik heb een draaitafel met een storing ineens. Terwijl ik net bezig was, ging het allemaal goed met klaarzetten en zo. Dus dan doen we het even zo. Nou, even kijken. Gaan we het doen? Gaan we het doen? Ja, lekker hoor.
2: De schijf van vijf.
3: Hi, dig it. Come on.

0: Ja, en dan is hij ook ineens afgelopen. Nou, als je dan denkt van nou, het gaat lekker, dan krijg je dat er ook nog even bij. Muziek van Tone Loc en Funky Cold Medina. Moest even heel snel van draaitafel wisselen. Want hij had zoiets van, nou weet je wat, ik ga het gewoon even lekker niet doen. Onze linker draaitafel.
1: Je hebt zelf in ieder geval de rest van de dag weer wat te doen, Peter. Lekker naar het repaircafé met dat ding.
0: Ja.
1: En repairen maar. Hè.
0: Ja, terwijl ik eigenlijk... Max wou kijken vanmiddag. Ja, maar goed, dat worden dus weer andere activiteiten. Zorgen dat hij volgende week weer in orde wordt. Ja, hey, trouwens over Funky Cold Medina. Weet je wat voor samples er allemaal in zaten?
1: Nou, ik dacht de Steve Miller Band met Jet Airliner, maar dan iets vertraagd. Maar
0: ja, zat er niet in.
1: Zat er niet in.
0: Nou. Nee, ik zal ze even opnoemen wie het allemaal waren. Het waren Christine 16 van Kiss.
1: Oh.
0: Hot Blooded van Foreigner. Honky Tonk Woman van de Rolling Stones.
1: Dat is natuurlijk
0: Can't
1: ook...
0: Can't Get No Satisfaction. Ja. En even kijken, wat had ik nou nog meer? La Di Di La van Doggy Fresh. En Burn Rubber On Me van de Gap Band.
1: Gap Band
0: staat
1: Burn
0: er
1: Rubber,
0: ook nog in. Ja, dus, nou, we gaan even een opname bijwonen. Dames en heren, bent u er even klaar voor? De heren komen binnen. We gaan even kijken wat die allemaal te melden hebben. We zijn in ieder geval weer aan de andere kant van het nieuws van 11 uur. Ik zeg goedemorgen. Henk ook nog.
1: Ja, goedemorgen mensen. We gaan naar Duitsland volgens mij.
0: Over... Nee joh.
1: Oh, niet?
0: Nee joh.
1: Oh, ik gok het even.
0: Dit is niet uit Duitsland.
1: Ik zag ZDF Hitparade staan.
0: Nee joh, dit is de London Beat.
1: Oh, de London Beat. Ja, nee. We gaan de andere kant van de
0: Jimmy Noordzaal. Helms.
1: Ja.
0: En zijn mannen. And this is your life.

0: schijnen twee versies te zijn van deze Listen to the Music. Oh. Een zogenaamde opgepitste versie en een wat langzamere versie. Dan weet ik niet welke dit is.
1: Dit was wel het origineel.
0: Dit was 107 bpm, dus ik weet niet wat origineel hoort te wezen. Maar het was lekker de Doobie Brothers.
1: Ja. En nou, je moet niet te veel bpm's hebben, trouwens. Hè. Dat is ook hardlopen na je 40ste, dat is wel gezond. Toen leer je toch allemaal mensen kennen.
0: Als je hardloopt boven je 40ste, echt gaat hardlopen, dan ontdek je allemaal nieuwe mensen.
1: Sinds mijn 40ste hardloop heb ik twee ambulancebroeders ontmoet.
0: Ja, één cardioloog.
1: Eén cardioloog en een paar leuke zusters.
0: Ja, dat bedoel ik.
1: Dus ik raad iedereen aan om te gaan hardlopen.
0: Ja, maar wij doen niet mee. Dus je hoort ook nog de band The London Beats.
1: The London Beats, ja.
0: This is your life.
1: De London Beat,
0: akoestische versie.
1: Akoestische versie, een grote hit van hen ook. London Beat en This is your life. En Jimmy Helms, de zanger, kennen we natuurlijk van het magistrale Gonna make you an offer you can't refuse.
0: Ja, die.
1: Ja, dat galm was een beetje laat dan. Maar die dus, hè?
0: Ja.
1: Ik ga het niet nog een keer doen, nee.
0: Nee?
1: Nee.
0: Oké.
1: Ik heb het capje. Te veel Chinese gereden is. Komt er allemaal uit.
0: Oh, oké. Okay.
1: Dus,
0: jij hebt geen hond, hè?
1: Ik heb geen hond. Jij wel, hè?
0: Ja, nee, maar ik bedoel, als je Chinees eet, dan moet je de hond uit de buurt houden, hè?
1: Ja, want je weet nooit, straks eet je je familie op.
0: Ja,
1: hè?
0: Dus, ik,
1: ja, dat ja. Ja. Kijk, daar is hij dan, dames en heren. Terug in de tijd met ABBA. En why did it have to be me?

0: het is een singeltje.
1: Ik wou zeggen, er was geld op of zo. Die plaat die had nog gewoon door kunnen gaan.
0: Deze muziekband heeft veel geld opgeleverd. Want er is ook nog een ander nummer, Happy Hawaii. Daar hebben ze dezelfde tape voor gebruikt.
1: Dus, gerecycled.
0: Gewoon gerecycled.
1: Oh, okay.
0: De Bee Gees deden dat ook wel eens trouwens.
1: Ja?
0: Moet ik zeggen, tussen Night Fever en die Staying Alive. Dat is ook dezelfde beat, alleen ietsje langzamer dan. En dit is altijd origineel, dit is Lenny Kravitz.

0: Peter Boer.
1: Ja, en Lenny Kravitz en Always on the Run. Hij blijft maar rennen. Ja, slecht voor je hart, hebben we net gehoord. Maar,
2: hij is live heel erg goed.
1: Ja? Ja? Heb je hem live gezien?
2: Nee.
1: Maar je hebt het gehoord.
2: Ja, dat horen we dan.
1: Okay.
2: Weet je wie ik wel pas geleden live gezien heb?
1: Nou, vertel.
2: Maan.
1: Maan?
2: Ja, Maan.
1: Maan,
2: ja.
1: In Techie.
2: Alleen de soundcheck.
1: Oh, waarom alleen de soundcheck? Waarom niet het optreden zelf?
2: Nou, ik moest nog een paar kilometer skiën en we hadden al een paar biertjes op. Ik denk, ja, als ik nou dat optreden van Maan ook nog doe, dan kom ik niet meer naar beneden vanaf de 360 bar, zeg maar, het dal in.
1: Okay.
2: Dus ik ben na de soundcheck, ja, dit duurde trouwens ook op 3 kwartier of zo'n beetje, ben ik afgenokt. Dan mag het ook wel gewoon.
1: Soundcheck was langer dan het concert. Ja,
2: dat weet ik dan dus niet. Maar kijk, zij was ter vervanging van Snelle, want Snelle die was ziek.
1: Oh.
2: En toen werden we opgezadeld met Maan. Maar ik moet zeggen, het was erg leuk. Het was heel leuk.
1: Ik kan slechter treffen.
2: Ja, het kan nou inderdaad slecht. Maar het kan ook beter, want een uurtje daarvoor hadden we DJ Fede Le Grand in de Folidus. Dat was wel een feestje, hoor. Ik denk dat stond wel wat mensen te springen daar zo. Ik denk dat ze de fundering een beetje op moeten kalfaten.
1: En dat krijg je er allemaal gratis bij als je daar gaat skiën?
2: Nee, dan moest je een ticket verkopen. Maar ik werd door mijn oudste zoon getrakteerd.
1: Oh, en dan ga je alleen bij de soundcheck kijken.
2: Nou nee, die was gratis.
1: Oh, oké. Okay.
2: Die was gratis. Fede Le Grand moest de Folidus, daar moest je dan voor betalen om erin te komen. Nou, we hadden een ticket en dan mochten we... S'avonds konden we ook nog ergens heen. Dat was een rapper of zo, was daar in Maleisië.
1: Oké. Okay.
2: Maar ja, daar is vorig jaar geschoten, dus daar was het niet zo druk. En wij er naartoe. We kwamen natuurlijk vanuit de Snesco Bar, waar je altijd gratis naar binnen kan. Wat eigenlijk de leukste kroeg is daar in de Valtoraan. Maar ja, we hadden een combi-ticket.
1: Ja.
2: En ik kom daar in die Maleisië en daar staat die man van de Nederlandse organisatie die dat allemaal organiseert daar, die Dutch Week. En die zegt zo, hé ouwe, kom je de boel weer op stel te zetten hier?
1: Tegen jou?
2: Ja, dat zei hij tegen mij. Dus ik denk, nou, ik snap het. Ik zeg, ja joh, want het is zo saai man hier. Ik kom, nou, we lachen, wij naar binnen. Ik kom daar binnen.
1: Dachten ze, nou, die jij
2: artiest was? Compleet verlaten die tent. Was nog helemaal, waren we veel te vroeg. Het was 1:30, maar het schijnt er pas om 1:30 of zo te beginnen. Dus
1: okay.
2: We waren er ook binnen 5 minuten weer uit.
1: Ah, oké. Okay.
2: Moet ik zeggen, zonde van de poen. Maar Maan en DJ Fede Le Grand. Ja, ik heb de zaal. Ja, helemaal zwart van binnen daar, joh. En nee, gewoon qua verf de vloer ook. En het plafond en alles. Vond een zeer deprimerend sfeertje daar. Maleisië gaat er nooit meer heen. Maar Snesco Bar, helemaal top natuurlijk. Gezellig, altijd. Al jaren. En de Folidus met DJ Fede Le Grand maakte heel veel goed. Het was echt leuk. Feest en herkenning ook.
1: Gaan we zo meteen nog eens
2: even
1: opzoeken.
2: Hij zwaaide ook, niet naar mij. Maar ik ken hem wel natuurlijk al jaren. Hij mij niet.
1: Hey, over allerlei activiteiten en overal ter wereld gesproken. We gaan natuurlijk zometeen kijken naar het WK voetballen in Amerika. Ik bedoel, je kan beter op televisie kijken, want een kaartje kost $1000.
2: Ik was er vooruitgenodigd, kan ik je vertellen. Ik mocht een wedstrijd kiezen in Nederland tegen een andere club hier ergens. Ik moest €500 betalen voor het ticket.
1: Ja?
2: Optioneel €120 voor het t-shirt. Maar ik heb al een t-shirt. Voor het ticketkaartje, voetbalkaartje. En de vliegticket en de accommodatie moest ik zelf regelen. Ik denk, hallo.
1: Ja, dan kan je beter thuis kijken.
2: Dat nodig me dan niet uit.
1: Nee, en in het kader van dat worden er natuurlijk ook elk jaar weer, of elke seizoen weer, de nodige oranje hits gemaakt. Laatste nieuwe natuurlijk hier op zender. Dit zijn samen, let op, Stef Eckel en Harry Verbeegen. Oranje.

0: En wat voor kleur zou die zijn, hè?
1: Ja. Oh, leuk plaatje deze, Harry Vermeegen en Stef Eckel. Ik begreep, in Loosdrecht is de cd inmiddels uitverkocht.
0: Ja.
1: Maar kun je nog nabestellen natuurlijk. Ja. Hè?
0: En die hebben het liefst rood-wit-blauw, geloof ik.
1: Ja, rood-wit-blauw, hoe speciale is. Oh, dit is leuk. Dit is Shack Attack.
0: Ja. En de lange uitvoering dit keer. Is dat lekker?
1: Ja, dat is zeker lekker. Arend Jager vond dit ook altijd een hele lekkere plaat straks. Met zijn Lunchbreak. Ja, dat weet ik zeker.
0: Dat is een van zijn
1: favoriete nummers dit.
0: Hij zal zo meteen wel in de studio verschijnen.
1: Zijn brood nog aan het smeren, denk ik. Nog.
0: Ja. Ja. Even tijd voor de maxi-single. Even lekker lang lekker met de Nightbirds.

0: Van Volhoof of Pim Jacobs?
1: Ja, een van de gevleugelde vrienden. Maar het is wel de karakteristieke Shaktak sound. Hè? Die kennen ze ook van Dark is the Night.
0: Ja, ze komen regelmatig in Nederland. Ja. Ik zie regelmatig posters van dat ze ergens een optreden doen. Hey, ik heb goed nieuws.
1: Nou, vertel.
0: Arie zit op zijn plek.
1: Oh, gelukkig.

0: Arie Paschier natuurlijk.
1: Ja, dit keer werd het uitgevoerd
0: door Senna. Senna staat trouwens momenteel in de Nederlandse hitparades met Donnie samen. Hè, van waar blijf je nou?
2: Oh ja?
0: Dus dat is diezelfde Senna. Ja,
2: ah,
0: ja,
2: maar ze heeft wel talent, hè?
0: Ja, ze is aardig aan het doorbreken.
2: Ja, dus, de kleine vogel is echt wel een goede...
0: Lekkere Polonaise, hoor.
2: Polonaise.
0: Deed het goed gisteren.
2: Ja, gaan ze allemaal dan dezelfde kant uit ook? Ja, als er geen die voorop loopt, die moet je mee hebben natuurlijk. Hè?
0: Ja. Zullen we het even wat rustiger aan doen?
2: Doet u maar. You placed gold

0: Oh yeah, you're my best friend. Deden we even wat mooie rustige muziek van Don Williams in dit geval. Ja.
1: Waar kennen we die nog meer van? We hebben Don Williams, is hij ook van...
0: Listen to the Radio.
1: Listen to the Radio, ja.
0: En hij heeft ook een eigen versie gemaakt van Some Broken Hearts Never Mend.
1: Die bedoelde ik, ja, van Telly Savalas.
0: Telly Savalas, ja.
1: Telly Savalas.
0: Ja, dus dat. Even kijken hoor. Ja, het is bijna alweer tijd voor een hit in zwart-wit. We lopen lekker voor op schema. Ja, het valt niet mee als Henk hier is dat we voor op schema.
1: Meestal lopen we achter. Ja. Maar het maakt niet uit, want we zijn toch nooit eerder klaar, zeg maar. Ook al lopen wij voor op schema.
0: Nee, 12 uur is het.
1: 12 uur. Ja, dus wat dat betreft, het is niet dat je, als je altijd maar gewoon voor €50 benzine tankt, dat je dan ook voordelig raakt.
0: Nee. Het lijkt wel zo.
1: Het lijkt wel zo, hè?
0: Maar je moet steeds vaker tanken dan.
1: Dat ook niet. Of steeds vaker lopen tussendoor of op de fiets. Ja. Of dat soort
0: dingen. Oh, vandaar dat jij op de fiets bent.
1: Ik moet zeggen, sinds ik €2,30 voor een liter benzine moet betalen. Ja, 70 keer 2,30 is toch weer €160, hè?
0: Ja.
1: Ja, dat is elke maand een keer Chinees.
0: Ja, nou, dat bedoel ik. En ik zit te denken, wanneer ga je op de fiets naar Frankrijk?
1: Op de fiets naar Frankrijk? Wij nemen de fiets wel mee naar Frankrijk, hè?
0: Ja.
1: Want ik heb voor een vermogen een trekhaak laten installeren.
0: Oh ja.
1: En zo'n fietsenrek gekocht.
0: Ja.
1: Ja, elke met nummerplaat en een nummerplaat.
0: Ja.
1: Oh jongen, ik was bij de Bulls pas geleden. Ik moest die vrees huren. Past natuurlijk niet in mijn auto.
0: Nee.
1: Nou, we hebben wel een aanhangwagen erbij. We hebben €23 aanhangwagen erbij. Ik blij alles. Ik er naartoe rijden helemaal. En hebben we een nummerplaat? Ik denk, ja, natuurlijk heb ik een nummerplaat. Die ligt nog thuis op mijn fietsenrek, paardelul. Dacht ik, maar ja. Ik denk, had je het niet even kunnen zeggen.
0: Ja, dat had je ook zelf kunnen bedenken natuurlijk. Als jongen, ik aanhanger gaat rijden, nummerplaat.
1: En toen moest ik dus met die aanhangwagen achteruit rijden een weekend. Want ik had hem een weekend gehuurd. Dus voor 10 uur terug. Want weekendtarief is dagtarief dan, hè?
0: Ja.
1: Oh, man. Ik heb zo vaak lopen. En op een gegeven moment zegt mijn oudste zoon, die zegt, we kunnen hem ook even losmaken. Ik denk, ja, inderdaad. Dat kan natuurlijk ook. En toen was het binnen een minuutje stonden we recht op de straat. Die slim, joh. Dat gaat helemaal goed. Maar vandaar, dus waar gaat het eigenlijk om?
0: We gingen de hit in zwart-wit draaien.
1: Ja, dat bedoel ik, ja.
0: Ik heb drie keer opnieuw gestart nu.
1: We liepen vol, maar nou niet meer, toch?
0: Nee, nou lopen we niet meer voor. Nou lopen we bijna zwaar achter, inderdaad. Ja, we gaan even terug naar 1961. En dat is met Bobby Lewis en Tossing and

0: lekker turning and tossing en muziek van Bobby Lewis. Ja, ik zou ze denken wie van Bobby Lewis. Ja, ik zou ze denken wie
1: van. Dat is ook niet de nummer van de Birds, tossing and turning.
0: Ja, zou zo maar kunnen.

0: wat?
1: 5.
0: Of 6a.
1: Of 6.
0: Dus Arie vertelt het zo meteen al. Ja, ik ben altijd in de war, want we zitten hier met de omroep. Hier in deze regio zitten we op 6a en 5a. Goed. Dus ik weet dat Sliedrecht met eentje meedoet. Volgens mij 5a uitmaakt.
1: 5a.
0: Volgens mij 5a. Maar goed, het staat natuurlijk ook op de website mrwtv.nl. Daar vind je het wel.
1: Dan kun je ook deze shows lekker terugluisteren. Voor het geval dat je denkt van ja, ik heb iets moeten missen.
0: Ja.
1: Daar staan we ook altijd, hè?
0: Ja. Dat wordt massaal gedaan, dus.
1: Massaal gedownload.
0: Ja, massaal gedownload. Ja,
1: inderdaad. Dus, achter een paywall zitten dan.
0: Ja.
1: Wat dan over.
0: Het zou lekker zijn, hè? Ja.
2: Het lekkerste begin van je weekend. Club 10. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 12.

0: Roger Glover en Friends. En jij weet precies wie al die Friends zijn natuurlijk, Henk.
1: Nou ja, de zanger is natuurlijk Ronnie James Dio, die we onder andere kennen van Black Sabbath. En ja. Deep Purple, Dio, Rainbow volgens mij.
0: Dat is toch een hele andere muziek dan dit eigenlijk, hè?
1: Ja, dat klopt. En moet je maar eens even kijken op YouTube. Daar staat een hele leuke live-uitvoering nog van toen hij nog leefde. Want hij is in 2010 helaas overleden aan uitgezaaide maagkanker.
0: Vervelend.
1: Maar zingen kon hij.
0: Ja, zeker wel. En dat het ook even lekker was inderdaad met Love Is All. Allemaal gezelligheid hier op de zaterdagmorgen. We gaan langzaam op naar het nieuws. En na het nieuws hebben we Arie de Jager natuurlijk.
1: Ja,
0: hè?
1: Met de lunchbox gaan we lekker lunchen.
0: Ja, lunchbreak. Ja. Eerst even Marillion.
1: Met de nieuwe zanger, hè? Zonder

0: Ja, en tegenwoordig was dus, volgens mij nog steeds, hè, dit de nieuwe zanger. Ja, Steve Hogarth,
1: want Fishy is natuurlijk solo gegaan. Hè,
0: ja, nou, hij is de band uitgezet.
1: Ja, hij is uitgezet vanwege drank en drugsmisbruik. Vooral drank. Ja. Hij dronk te veel.
0: Nou ja, er zijn heel wat oud-leden van Marillion, hoor, zag ik al. Ik zat te kijken van wie zijn er nog wel actief, maar... Ja, het is eigenlijk een volledig nieuwe band, als je het bekijkt. Maar goed.
1: De vrouw van Fishy moest echt wel alle ramen openzetten elke ochtend.
0: Smelde whisky. Hey, we gaan afscheid nemen. Ik zeg volgende week. Nieuwe ronde, nieuwe kansen.
1: En we wensen u een prettig weekend vandaag en morgen natuurlijk.
0: Ja, en zometeen ook veel plezier met Arie de Jager. Die gaat lunch met u verzorgen. En dat doet hij tussen 12 en 2. En daarna gaan we weer wat rocken, geloof ik. En dan is natuurlijk René van Weijgaarden er weer tussen 4 en 6. Erwin van der Bliek tussen 6 en 8. En tussen 8 en 9, Mark van Dalen.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een winkelcentrum in Leidschendam is vanochtend gedeeltelijk ontruimd door de politie. Er was een run ontstaan op een speciaal horloge. Een paar honderd mensen waren naar de horlogewinkel van het Zwitserse Swatch gekomen. De politie kreeg midden in de nacht al een eerste melding van een ruzie. Toen de deuren van het overdekte winkelcentrum opengingen, werd het onrustig en besloot de politie in te grijpen. De horlogewinkel blijft de rest van de dag dicht. Bij een ongeluk op de ringbaan in Tilburg zijn vannacht 6 mensen gewond geraakt. De bestuurder van 18 verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur en ramde een verkeerspaal. Volgens de politie had hij waarschijnlijk gedronken. De andere slachtoffers waren vooral tieners. Op de ringbaan in Tilburg wordt vaker te hard gereden. Eind maart werd daarom al een nieuwe flitspaal neergezet. De gemeente en het OM willen dit jaar nog meer flitspalen neerzetten. Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging IS gedood. Volgens president Trump is het de nummer 2 van de beweging, Abu Bilal al-Manouki. Ook de president van Nigeria bevestigt zijn dood. IS zelf heeft de dood nog niet bevestigd. Al-Manouki was een van de leiders van het West-Afrikaanse tak van IS. Een deelnemer van een Grieks televisieprogramma is zwaar gewond geraakt. Een deel van zijn been moest geamputeerd worden. Het gaat om het programma Survivor Greece, vergelijkbaar met Expeditie Robinson. Het ongeluk gebeurde in de Dominicaanse Republiek. De man van 22 zou overvaren zijn door een toeristenboot toen hij buiten de opnames om aan het speervissen was. Het Griekse tv-programma is van de buis gehaald. Het weer, zonnige periode en buien. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud bij ongeveer 3 graden. Morgen dan eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien wat vaker zon en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
9: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
10: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen.
11: Vaarwel, oude onderbroek.
10: Ich bin Andy Meister.
0: Dit is Merwe Radio. Het Hitmuseum met René van Wijngaarden. Geopend elke zaterdagmiddag van 4 tot 6. Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is

0: 1993, deze muziek.
1: Muziek en informatie.
0: Lunch. Ja, het was een Nederlandse inzending voor het UCVC Songfestival 1993 in Mill Street. Ierland was dat toen. Hutje Kot behaalde met het optreden de zesde plaats. 92 punten toen in de tijd. En wat het UCVC Songfestival betreft, vanavond de finale in Wienerstad. Ja, in Wenen. De zevende Eredivisie Songfestival. Na de twee halve finales van afgelopen dinsdag en donderdag zijn 20 kandidaten overgebleven die zich hebben gevoegd bij de vijf reeds geplaatste landen. Zoals bekend is er dit jaar geen Nederlandse deelname. De favorieten voor vanavond zijn onder andere Finland en Australië. Dus houd het even in de gaten als je Eurovisie Songfestival liefhebber bent. Peter en Henk uiteraard nog bedankt voor... het was weer gezellig op die zaterdagochtend. 2 uurtjes Club 10. Henk was ook weer genietend van zijn pensioen en een lange vakantie. Nou ja, 12:08. Goedemiddag. Ja. Tot 2 uur zit het programma Lunchweek. Muziek en informatie. Hey, goedemiddag. Je mag bellen naar de studio, 0184-420488. Een verzoekplaat of wat heb je wat nieuws te melden. Tot aan 2 uur ben ik aanwezig. En ik heb lekkere muziek meegenomen. En mag er zijn hoor. In the Stars, de nieuwe Rolling Stones.

was in 1978, was dit een groot hit voor de Jackson 5 toen in de tijd. Shake Your Body, en daarvoor was het de nieuwe van de Rolling Stones. Het album komt in juli uit trouwens, je hoorde de nieuwe single In The Stars. Topartiesten werken onder andere mee aan het album, Paul McCartney, Steve Winwood. Dus houd hem even in de gaten, in juli komt hij uit. Kort bericht uit de regio. Van vrijdag 22 mei 10 uur in de avond tot zaterdagmorgen 8 uur gaat de Rijkswaterstaat wat onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan de Merwedebrug in Gorinchem. Hierdoor zijn er in beide richtingen afsluitingen. A27 en is de Merwedebrug volledig dicht. Richting Breda is de A27 dicht vanaf knooppunt Gorinchem tot aansluiting Werkendam. Afslag 23 is dat. Richting Utrecht tussen knooppunt Hooipolder en knooppunt Gorinchem. En ook het fietspad van de Merwedebrug is volledig afgesloten deze nacht. Ja, er zijn aardig wat werkzaamheden, want ook reizen met de trein tussen Brabant en Dordrecht zit er in de eerste week van juni niet in. Vanaf zaterdag 30 mei tot en met maandagochtend 8 juni zijn er geen treinen tussen Dordrecht en Lage Zwaluwe. Treinreizigers moeten er rekening houden met een reistijd die wat langer gaat duren. ProRail doet dit op dit traject meerdere werkzaamheden in één keer. Zo wordt het spoor vernieuwd en wordt het stiller gemaakt voor de omgeving. Ook wordt de stroomvoorziening van de bovenleiding verbeterd en wordt er een wissel vervangen en wordt er onderhoud uitgevoerd bij station Lage Zwaluwe. Het spoor is na de werkzaamheden weer een lange tijd in goede staat, meldt ProRail. Nog een kort berichtje uit Alblasserdam, want in de nacht, afgelopen nacht, is een man zwaar gewond geraakt bij een ongeval met een e-chopper in Alblasserdam. Het ongeval gebeurde aan de Rijnstraat. De man kwam door een onbekende oorzaak te val met zijn snorfiets en kwam daarbij onder meer op zijn hoofd terecht. Onder de Tromo-hele helikopter is ingeschakeld voor dit incident afgelopen nacht. Straks nog wat meer nieuws. Dit uur onder andere de zorgen om de treinuitval tijdens de afsluiting van de Merwedebrug bij Papendrecht. Verder gaan we nog een reportage luisteren van de Havikflat. Die is een beetje opgefleurd. Mooie muurschildering. Maar eerst even deze. Harry Styles.

0: is op de vlucht.
1: Ja, dan lekker flirten met Barbie. Sven Besteeg was dat. Samen met de Lange Frans en Oude Weekendhit en de Boevenpad. Files in de regio, Papendrecht, Sliedrecht Oost. Ja, langzaam rijdt het verkeer weer Riebe Sliedrecht. 5 kilometer file en knooppunt Witte Kerk. De Wekseplein is dicht in verband met werkzaamheden. Simply Red.

blijft heerlijk nummer toch? Geschreven, gecomponeerd door de leadzanger. En met dat wel daar, weet je wel. Mick Hucknall. Staat is een van de meest iconische nummers van de Britse pop soulband Simply Red. 18 november 1991 werd deze plaat uitgebracht. En je hoorde hem hier in het programma Lunchweek. 1 minuut voor 12:30. We gaan eens even kijken wat Meteor Alblasserdam Sebastiaan allemaal weer te melden heeft. Zondagochtend neemt de wolking toe en valt... zondag. Het is een beetje verkeerd hier. Zaterdagmiddag is er een mix van wolken en de zon. En er komen ook enkele buien voor. De temperatuur tussen de 11 en de 15 graden vanmiddag. De wind is zwak of matig uit overwegend westelijke richting. Zondag is er veel bewolking. Morgen temperatuur tussen de 12 en 16. Na woensdag wordt het beter. Het Pinksterweekend 26 graden.

0: lekker wat nieuw werk op je radio. Er is wel tijd voor, denk ik zo. Satisfy, een dansbaar nummer van de Schotse DJ Calvin Harris en de Ierse zangeres Jessie. Momenteel deze week uitgekomen, deze plaat. En daarvoor was het ook nog lekker toveren Houdini met Dua Lipa. Een plaatje van zo'n paar jaar geleden. 1:06. Mijn excuses een beetje voor het rommelige weerbericht wat u net hoorde, maar... een beetje verkeerd hier op in de computer. 29, 30 en 31 is er veel te doen in Dordrecht. Dat is hij weer. Dort in stoom. Boten, treinen, oldtimers en een gigantische modelbouwershow. Dus 29, 30 en 31. Kijk even op de website www.dortinstoom.nl. Dan kun je tickets bestellen voor het rondje stoom in Dordrecht, hè. Ook zijn er wat zorgen trouwens, want om de treinuitval tijdens het lange brugsluiting, dan heb ik het over de Papendrechtse brug. Heel veel mensen die missen het alternatief. We gaan eens even luisteren naar de streekredactie.
1: Omreizen, dat kost je gewoon extra 20, 30 minuten. Dat is niet te doen. Dus ik ben heel erg bang dat het ook echt een sardientje wordt eigenlijk.
2: Zorgen bij reizigers van deze Merwede-Lingenlijn. De Papendrechtse brug gaat er komende zomer namelijk 9 maanden uit voor al het wegverkeer. En dus zou het op deze spoorlijn, die Dordrecht met onder meer Sliedrecht en Gorkum verbindt, zomaar eens flink drukker kunnen worden.
3: Ik denk wel dat het herres wordt. Dat, ik weet niet of dat al te doen gaat zijn, maar we zien het wel.
4: Ik heb er zelf weinig last van, maar ik kan me voorstellen dat mensen die elke dag dikker op reizen, die hebben flink kinder daarvan.
1: Ja, ik denk dat het heel erg druk wordt, want ik heb ook vrienden gesproken en die gaan dus ook allemaal de OV pakken, omdat ze dan heen en weer moeten reizen hier naartoe en naar Dordt.
2: Die zorgen leven ook in de Provinciale Staten. Niet alleen wordt er getwijfeld aan de betrouwbaarheid van de Merwede-Lingenlijn, ook zijn er zorgen vanwege een verzakking aan het talud bij station Sliedrecht-Baanhoek.
5: En dat geeft dat de treinen dan langzamer kunnen rijden. Maar mijn grote zorg is, wat gebeurt er met dat talud? Dat pas in december kan worden hersteld, terwijl in juli die regeling al moet ingaan.
6: Wat dacht u toen dat hoorde van de provinciebestuurder, december?
5: Ja, dat is echt veel te lang. Dat is, ik denk vraag om problemen.
2: Het Statenlid wilde daarom duidelijkheid over de alternatieven als treinverkeer tussen Dordrecht en Sliedrecht, om welke reden dan ook, niet meer mogelijk is tijdens de afsluiting van de Papendrechtse brug. Volgens het provinciebestuur zijn er noodscenario's, maar kunnen vervangende bussen de problemen niet opvangen.
7: En dit komt enerzijds door de verwachte drukte op de wegen en anderzijds doordat de omrijroute dan zeer lang is. En in dat geval wordt het vervangend busvervoer aangesloten op de pont die van Rijkswaterstaat om de beneden Merwede te overbruggen.
2: Toch vraagt het Statenlid om betere alternatieven. Daarom hoopt hij op steun voor een debat met het provinciebestuur.
6: Zit hem dat dan vooral op het talud of eigenlijk het hele plaatje?
5: Het hele plaatje. Ik wil gewoon een heel werkbaar alternatief hebben. Wij hebben ook bijvoorbeeld gevraagd van Rijkswaterstaat: open nou de vluchtstrook voor alleen de lijnbus op het moment dat dus deze Merwede-Lingenlijn zou uitvallen, zodat we een alternatief hebben. Ik mis nog gewoon het alternatief. We gokken nu te veel op één paard. Ja, dat is denk ik heel erg fragiel.
8: Voor meer nieuws, ga naar merwertv.nl.

is nu al de zomerhit van 2026, deze plaat van Justin Wild. Cheerio, je hoort hem overal, op ieder terras wel, waar je ook komt. En ook hier in het programma Lunchweek, het is 12 minuten over half 1, goedemiddag. De jager tot 2 uur bij, maar straks nog een reportage. Vanuit Sliedrecht, de Havikflat, straatkunstenaar Anouk Brand. Met een mooie muurschildering onder bij de Havikflat. Eigenlijk moet je daar de beelden bij zien, hoor. 1989, zomer.

2026. 11 juni gaat hij eraan komen. De openingswedstrijd Mexico-Zuid-Afrika, 's avonds om 9 uur. Je hoorde de nieuwe single, was dat van Shakira en Bruma Boy. En de plaat heette Die Die Die. Er komen langzaamaan wat nieuwe platen binnen over het WK 2026. Ook wat Nederlandstalige versies. Je zal ze de komende tijd ook wel horen in dit programma. Het programma Lunchweek hier op Menwe Radio. 11 minuten voor 1. We gaan nog een lekkere klassieke draaien. Gaan we zo eens even luisteren naar de reportage van de streekredactie 56 bij de Havik Flat. Het is trouwens een redactie van deel 2, hè. Maar eerst even klassieker. Sister Sledge, 1979, Lost in Music.

0: kennis van muziek, die horen denk ik wel deze plaat uit 1979. De productie is in handen van de mensen achter Chic, onder andere Nile Rodgers en Bennett Edwards. Je hoorde We Are Family van de mooie Sister Sledge. Even kijken, het is nog zo'n 6 minuten te gaan. En zoals ik al vertelde, we hebben ook nog een reportage klaarstaan van de Havik Flat. Eigenlijk moet je de beelden erbij zien, maar luister maar.
1: En ja, dan is gewoon iedereen een kwast geven en nog, ja, eigenlijk hopen dat het goed komt.
2: Waar de muur van de Havik Flat in Sliedrecht er 3 weken geleden nog zo uitzag, ziet het kunstwerk er nu zo uit. De afgelopen weken heeft de buurt flink meegeholpen met het inkleuren van de muurschildering.
1: Het gaat echt gewoon om de lol met elkaar, dat je sociale cohesie hebt en dat je gewoon iets creëert in je eigen wijk, dat je kan zeggen van, oh ja, daar heb ik nog aan meegeholpen. En ik denk dat dat wel goed is gelukt.
2: Om het schilderen voor de buurt zo makkelijk mogelijk te houden, doet Anouk het graffitiwerk om de details erbij te spuiten.
1: Dus je ziet daar nog wat stukken die ik nog ga afmaken met spuitbussen. Maar hier zie je al delen wat ik al helemaal heb toegevoegd met de spuitbussen om alle details en alles toe te voegen. Dus ze kunnen er even langs lopen, dan kan je even kijken. En mensen die hier hebben geholpen, denk ik 80 ongeveer. Zo qua deelnemers op een dag dan elke keer ook. Maar ook heel veel die meerdere dagen meekwamen doen. Dus het is wel echt leuk om te zien dat ze ook vaker betrokken willen worden. Nou, de bever kunnen natuurlijk niet vergeten, anders is het niet de biesbosal, denk ik. Er was een vrouw en die komt hier elke dag even wandelen. En dan zegt ze, ja, ik vind het zo mooi om te zien, want ze woont ook echt in de flat. En ze zei van, ja, mijn man is afgelopen jaar overleden, maar ik word hier zo blij van om te zien dat dit zo in mijn eigen wijk gebeurt. En dat is wel heel bijzonder om dat te horen.
3: Het flirt de boel op, dus ja, het ziet er wel gezellig uit.
4: Ik vind het echt heel mooi en het is echt zoals de natuur is.
5: Ik vind hem heel mooi geworden. Ja, echt een aanwinst.
4: Wij lopen hier misschien 3 keer in de week voorbij en we zien het natuurlijk vorderen. En ik vind het echt heel mooi.
1: Nou ja, natuurlijk omdat deze buurt hier in Sliedrecht is ook de vogelbuurt. Dus natuurlijk moet ook een havik in komen aangezien dit de havikflat is. Het was echt wel om de mensen te bereiken. In deze wijk wonen best wel veel mensen ook met migratieachtergrond. Dus onze promotie was Nederlandstalig. Nou, dan merkt je echt wel een taalbarrière ook dan. Dus ja, dan wil je zoveel mogelijk mensen betrekken. Maar ja, probeer dat dan maar eens te doen. Maar ja, ik denk dat ik nog 1 werkweek bezig ben en dat de hele muur dan open is. En dan willen we eind van de maand met de burgemeester hier een feestelijke opening plannen. Dus dat is hartstikke leuk.
6: Muziek en informatie. Lunch.
0: Ja, dat was een reportage van Monique de Graaf, onder andere de meterslange muurschildering op de Havik Flat hier in Sliedrecht. Het project waar buurtbewoners samen met de straatkunstenares Anouk Brandt aan hun kunstwerk konden schilderen was een groot succes. Het is bijna af. Ik heb het afgelopen week gezien met eigen ogen en ja, het ziet echt mooi geweldig uit, mag ik heel zeggen. Voor de beelden kijk even via RTV Dordrecht. Zoek het op streek omroep 56. Tot aan 2028 onder die naam, heb ik begrepen. Dus misschien gaan we in de naam veranderen, dat weet je allemaal niet. We gaan op naar het nieuws van 1 uur. En dan zijn we uiteraard na 1 weer terug met de lunchweek weekendhit voor deze week. En dit was trouwens de weekendhit van vorige week, zaterdag. Hoe de liefde gaat, René Vroeger en Welen. Ik ga een bakje koffie pakken.

0: Lunch Break. Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bas Westerwiel is overleden. Hij presenteerde jarenlang verschillende radio- en televisieprogramma's zoals Topop, Klokhuis en Koffietijd. Ook was hij lange tijd getrouwd met Babette van Veen. Westerwiel had hartproblemen, maar is volgens RTL onverwachts overleden in zijn slaap. Hij zou vandaag jarig zijn geweest. Bas Westerwiel was 62 jaar. Verschillende horlogeswinkels van Swatch blijven vandaag dicht vanwege onrust rond een speciaal horloge. In Leidschendam waren een paar honderd mensen naar de winkel gekomen. De politie moest ingrijpen en een deel van het winkelcentrum werd ontruimd. Ook in Amsterdam en Utrecht stonden honderden mensen voor de deur en de winkels zijn dichtgebleven. Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging Islamitische Staat gedood. Volgens president Trump is het de nummer 2 van de beweging, Abu Bilal al-Manouki. Ook de president van Nigeria bevestigt zijn dood. IS zelf heeft de dood nog niet bevestigd. Al-Manouki was een van de leiders van de West-Afrikaanse tak van IS. Hij zou zijn uitgeschakeld bij een aanval op zijn complex in het bij Tjaadmeer op de grens van Tjaad, Cameroen, Nigeria en Niger. Trump zei in november dat IS zich vooral richt op het vermoorden van christenen en dat de Nigeriaanse regering daar te weinig tegen zou doen. Nederland geeft 2 eeuwenoude objecten terug aan India. Het gaat om de zogeheten Chola-platen, metalen ringen met daaraan koperen platen. Op die platen staan historische teksten over een dynastie. Ze komen uit de 11e eeuw. Honderden jaren geleden kwamen ze in Nederland terecht, uiteindelijk bij de Universiteit van Leiden. Morgen worden ze formeel overgedragen aan India. Het weer, zonnige periode met buien. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud, ongeveer 3 graden. Morgen dan eerst veel bewolking en regen. In de middag vaker zon en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
4: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
5: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zaterdagavond van 6 tot 8 op Merwe Radio.
1: Het lekkerste begin van je weekend. Club 10. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 12.
0: Dit is Merwe Radio met

0: Ja, het is nieuw werk uit de Volendam, hè. Jan Dulles, Jaap Kwakman en Robin Kullen. Je hoort het denk ik wel, de nieuwe single van de DJ's. Het nummer is ontstaan tijdens een deelname aan het televisieprogramma Onvergetelijke Liedjes. En is afgelopen week officieel uitgebracht. Het lied beschrijft de flexibiliteit van de liefde die de ene dag ingewikkeld is en de volgende dag weer heel simpel lijkt te zijn. Lunchweek weekend het voor dit weekend, 16 en 17 mei. Uit Volendam dus, de 3A's. En de plaat heet Los Vast. 8 minuutjes over 1, zaterdagmiddag als de zon naar buiten kijkt. Een beetje bewolkt, de zon is achter de wolken. Volgens het meteo-oplossen weer, dan weer berichten via anderen, weer online en dergelijke. Pinksterweekend gaat weer aankomen. Volgend weekend is dat. Afgelopen dagen met de hemelsverdag was het een beetje slecht. Maar het Pinksterweekend, het ziet er allemaal weer heel mooi uit.
1: Lunchbreak met Arie de Jager.
0: Ja, tot 2 uur bij je. Ik heb veel nieuw werk meegenomen voor de komende 2 uur. Bakermat, misschien heb je er wel eens van gehoord. Zangeren Ravi, de nieuwe single.

stond al 8 weken in de hitlijst. De Nederlandse top 40. In de herfst werd deze plaat toen uitgebracht. De Dolly Dots hoorde je met de Don't Give Up. En daarvoor was het nieuwzingen van Baker, Matt en Rani. Is een vrolijke feel-good house track van de Nederlandse DJ. Producer Baker, Matt, je kent hem van een eerdere hit. Ik kan er even niet opkomen hoe die plaat heette, maar... Je hoort ook de Nederlandse zangeres Rani. Recensies onder andere prezen deze dame als een feilloze house en noemde de zang van Rani spatzuiver. Ja, je hoorde toch een heerlijke plaat, hè? Kort nieuws even, want de middenaanvaller Ludwig Innocent sluit zich het komende seizoen aan bij Sliedrecht Sport. Hij komt over van VC Limax. De 29-jarige international van Curaçao is de 10e speler in de Eredivisie-selectie van Sliedrecht Sport Heeren 1 voor seizoen 2026 en 27. Het is na te lezen via www.mervetv.nl. Het artikel kopje sport. En over sport gesproken, want de dames van OKK 70, meisjes A1, moet ik even goed zeggen, zijn vorige weekend bekerwinnaar geworden van de regio Zuid. Hey dames, gefeliciteerd. We gaan even naar Hendrik Duambacht. Heb je er wel eens van gehoord? Mosquito's verjagen over lastgevende jeugd. Inzet wordt voortgezet. Een artikel van de Strekenhulp. De inzet van de zogeheten mosquito's om overlastgevende jeugd te weren van velden van de voetbalclub ASWH in Hendrik Duambacht heeft het gewenste effect. Daarom wordt de inzet verder uitgebreid, meldt de burgemeester in een brief aan de gemeenteraad. Afgelopen week in Sliedrecht aan de Lelystraat is woensdag een drugslab ontmanteld. De politie was daarbij aanwezig met vuurwapens. Twee verdachten zijn aangehouden. Het gaat om een 49-jarige man uit Dordrecht en een 47-jarige Vlaardinger. Afgelopen week nog in Sliedrecht. 250 Sliedrechtse basisschoolkinderen hebben woensdag 13 mei meegedaan aan de zorgroute. 15 Sliedrechtse zorginstellingen en bedrijven maakten deze ochtend mogelijk dat deze kinderen een kijkje konden nemen in de zorgwereld. Voorlezen aan kleuters, ervaren hoe het is om leven met een beperking, wedstrijdje steunkous aantrekken, bouwen met Lego en een schilderijtje maken voor iemand die eenzaam is. Het is een greep van de activiteiten die de kinderen afgelopen woensdag hebben gedaan tijdens de zorgroute 2026. De verbouwing aan het gemeentekantoor hier in Sliedrecht en de gemeentewinkel is afgerond. De nieuwe gemeentewinkel is weer terug naar de vertrouwde plek, maar wel met nieuwe uitstraling. Inwoners worden uitgenodigd op 29 mei een kijkje te komen nemen in de vernieuwde gemeentekantoor hier in Sliedrecht. Van 4 tot 6:30. Dat kun je vinden aan de Industrieweg 11-4 in Sliedrecht. Op zaterdag 30 mei organiseert de Natuur- en Vogelwacht de Alblasser Waard een bijzondere excursie van naar de Slingerlandse Plassen. Een gebied dat zich afgelopen jaren heeft ontwikkeld tot een interessant hotspot voor libellen en juffers. Het wordt een ontspannen en leerzame excursie met volop ruimte om soorten te bekijken, te fotograferen en meer te leren over de leefgebied en gedrag. Zaterdag 30 mei dus. Starttijd 10:30. Verzamelen bij de parkeerplaats De Hoog in Goudriaan, dat is bij de Slingerlandse Plassen. Aanmelden via educatie@nvwa.eu. Kosten zijn €5. Wil je wat meer informatie over dit of nog alles een keertje nalezen? Kijk even op de website van onze collega's, hè. RTV Papendrecht, www.rtvpapendrecht, daar staat dit artikel. Inmiddels 18 minuten over 1. Lunchweek tot aan 2 uur. Een lekkere klassieker, toch? 1991. Message to my girl. Split Ends.

Die o zo goede grap delen met je zoons. Je collega vragen waar ze heen gaat. Of je vriendje laten weten dat je hem nu alweer mist. Sommige berichtjes kunnen best even wachten. Zeker als je weet dat de ontvanger onderweg is. Leid ze niet onnodig af in het verkeer. En laat jezelf ook niet afleiden. Fiets en rij mono.

0: Leuk hoor. Soms heb je van die nummers uit de hitlijsten, die klinken gewoon lekker. Miles Smith, Now Horn. Drive Shave heet de plaat. In het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht. Er zijn de zorgpersoneel is daar in het zonnetje gezet. Dat was afgelopen dinsdag, toen was de onthulling daar. 12 mei was namelijk de dag van de zorg.
1: Een expositie ter ere van de verpleegkundigen. Dat is er dinsdagochtend geopend in het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht. 12 mei is de dag van de zorg. En op deze manier wil het ziekenhuis hun personeel in het zonnetje zetten.
2: Ja, fantastisch dat het voor de verpleegkundigen zo dat ze in het zonnetje worden gezet. Al die aandacht is wel is niet per se voor mij weggelegd, maar ik vind het wel super dat er aandacht aan wordt besteed.
3: Het is voor mij belangrijk om werk even in het zonnetje, in de spotlight te zetten. Om wat meer aandacht te krijgen voor dit mooie beroep. En het is superleuk als dat op zo'n dag van de zorg, speciaal hier in het ziekenhuis, eventjes wat meer aandacht krijgt.
1: Erkenning voor het personeel. Dat hoopt het ziekenhuis hiermee te geven. Want verpleegkundigen voelen dat in hun werk soms nog wel eens mist.
2: Ik denk dat het heel belangrijk is dat verpleegkundigen worden gewaardeerd voor wat ze doen.
3: In coronatijd stonden mensen voor ons te klappen. En dat stukje bewustwording van wat hier allemaal gebeurt, hoe zwaar wij het ook soms hebben, wat we allemaal voor onze patiënten doen, dat is wel weer een beetje weggeëbd naarmate de tijd weer vordert. En ik vind het leuk dat daar nu wat meer aandacht weer aan gegeven wordt.
1: De expositie staat in de centrale hal van het ziekenhuis en is tot vrijdag 22 mei te zien.

de nieuwe single. Lekker zomersgeluid op je radio. Wesley Bronkhorst was dat. Ik drink rosé. Ik ken hem ook nog van die grote hè. Amalia toen in de tijd. Files in de regio. A15 Papendrecht, Sliedrecht-Oost. 7 minuten. 5 kilometer daar. A16. Knopend Ridderkerk. De Bergseplein is dicht. Hendrik-Ido Ambacht. Ridderkerk. Ook een vertraging van zo'n 3 kilometer daar. In de maand juni gaat Lunchbreak hits uit 60, 70 en 80 draaien. En fijn, dan hoor je deze denk ik ook wel tot dan. 1976, disco, Could It Be Magic, Donna Summer.

84 deze muziek. Ik heb me nog even goed herinnerd deze plaat. Toen ik een piratenstation hier in Sliedrecht. Radio Action, ook later onder de naam Radio Uniek. Toen in de tijd was dit een hele populaire plaat. En aangevraagd toen de Bluebells, Young and Hard. Daarvoor was het Donna Summer met Could It Be Magic. Zoals ik je vertelde, maand juni gaan we veel hits draaien uit de jaren 60, 70 en 80 in dit programma Lunchweek. Veel muziek, Bert Hering onder andere.

0: 1995 deze muziek. De Nederlandstalige hitsingle van de Nederlandse zanger Bert Hering. Voormalig zanger van de rockband Vandenberg. De Heineken bierreclame. En het origineel, het is bewerkt deze plaat. Dat is Brother Louis van, niet van de Pet Shop Boys. Nee. Van Hot Chocolate uit 1973. Zo hoor je weer een lekkere klassieker uit het jaar 1995. Ruim 130 instellingen hier in onze regio. Die gaan de zogenaamde dakloosheid in beeld brengen. En diverse gemeentes zeggen ons, het is hard nodig.
1: Ik merk er momenteel helemaal niet zoveel van. Want ik kom niet zoveel daklozen tegen.
2: Nou ja, eigenlijk helemaal niks.
3: Dan wordt altijd mee geroepen dat het overlast geeft. Maar ik zie het niet in ieder geval.
4: Hoeveel daklozen zijn er eigenlijk in onze streek? Om dat goed in beeld te krijgen, worden in de 9 gemeenten in deze streek speciale tellingen gehouden. Want het gaat mogelijk over honderden onzichtbare dak- en thuislozen. Die dus niet op elke hoek van de straat als een zwerver zichtbaar in beeld zijn.
5: Nou, de inschatting is dat het hard nodig is, omdat wij veel signalen krijgen. Ik krijg ze ook zelf van mijn bureau van mensen die in zo'n situatie zitten. En die zeggen, ik loop vast. En de huidige manier van werken is hier niet op ingericht. En dat zou anders moeten. Nou, daar willen we ook aan werken. Maar wil je daar goed aan werken, moet je ook wel eerst goed zicht op de situatie hebben. En daarom is het dus heel belangrijk dat we deze telling doen. Want die gaat dat zicht opleveren.
4: Maar hoe tel je onzichtbare dak- en thuislozen?
6: Er zijn 130 verschillende organisaties die binnen deze regio meedoen. En zij gaan eigenlijk op basis van de gegevens die ze al hebben de vragenlijsten invullen.
4: Alleen blijft dan de vraag hangen. Hoe kun je onderzoek naar dak- en thuislozen doen zonder zelf de straat op te gaan?
6: Omdat we ook weten dat de verschillende telpartijen die meedoen heel veel mensen in beeld hebben. Maar we hebben bijvoorbeeld ook heel veel contact met de straatpastoraat. Die gaat wel de straat op.
4: En dus kunnen er vragenlijsten van 35 vragen worden ingevuld. Die voeren ze in een landelijke database.
6: Dit is eigenlijk dus een link. En we hebben een specifieke link per regio. Dus elke regio die nu meedoet heeft een andere. En dit is dan dus onze omgeving. Dus dit is specifiek voor de Drechtsteden en Alblasserwaard.
4: Maar waarom is het nodig om dit in kaart te brengen?
5: Nou, omdat wij bezig zijn met het programma Wonen Eerst. En dat betekent dat wij erin geloven dat als je mensen een dak boven hun hoofd geeft, dat je heel veel problemen kunt voorkomen. En vanuit die gedachte moet je wel weten hoeveel het er zijn. En daarmee voorkom je, als je dat goed voor elkaar krijgt, dat mensen in opvang raken. Wat niet goed voor mensen is, maar ook heel duur voor de maatschappij is om te doen. Maar ook dat mensen in zorgsituaties te komen die ook niet goed zijn voor de mensen. En ook heel duur voor de maatschappij.
4: Echt opvallen doen de daklozen in Dordrecht in ieder geval niet.
1: Niet in het centrum tenminste. Wel van die mensen die geld vragen. Ja, dan geef ik wel eens wat. Maar niet om te zeggen dat ik zeg van daklozen die rond zwerven ergens of zo.
7: Zeg maar niet dat ik ze zie slapen op de straat of zo. Dus dat valt wel mee.
6: Nou ja, dat is meer eigenlijk waar men vaak aan denkt als hij denkt aan dak- of thuisloze personen. Dan wordt er toch wel vaker gedacht aan de man op het bankje op straat of de mensen in de opvang. Maar het gaat wel echt een stuk breder dan dat. Het kan bijvoorbeeld ook het gezin zijn dat uit een auto moet leven of uit een caravan. De moeder die na een scheiding bij vrienden moet gaan verblijven. Zelfs mensen die noodgedwongen anti-kraak wonen worden meegenomen. Gewoon omdat dat ook een precaire situatie is. Dus ja, dat is wel echt het verschil ertussen.
4: De resultaten van de telling laten voorlopig nog even op zich wachten. Op 9 december worden die gedeeld.
8: Voor meer nieuws ga naar merwertv.nl.

0: lekker mee zingen op je radio.
1: Ja, als ik terug kon in de tijd, dan wel met jou.
0: Zware tijden voor Yves Beersen. Terug in de tijd. Zijn eerste succes hier in Nederland was dat. En daarvoor hoorde je trouwens de nieuwe single van Danny Vera en Malon, Try Again. Lekker nummertje. 8 minuutjes nog te gaan in het programma. Een iconisch popnummer van een Nederlandse band waarmee zij in 1975 het Eurovisie Songfestival wonnen. De liedzangeres tijdens het succes was Getty Gaspers, ondersteund door de muzikanten zoals Koos Versteeg en Ruud Nijhuis. De finale, Stockholm, Zweden toen. Ze waren historisch de allereerste act die als eerste moest optreden en er toch met de winst vandoor gingen. Dingedong, Teach-In.

0: 1975, deze muziek. Het was een Nederlandse versie trouwens die we nu draaiden. Je hebt ook een Engelse versie ervan uiteraard. Die is toen met het Songfestival volgens mij ten onder gebracht toen. 1975 was dat. Zo was het voor deze zaterdag, 16 mei. Een kort bericht van groenere speeltuinen tot nieuwe ontmoetingsplekken. De speel- en sportplekken in Hardingsveld-Griesendam krijgen de komende jaren een flinke opknapbeurt. Een van de belangrijkste projecten die dit jaar als de vernieuwing van de speelplek aan de Nassaustraat. Voor het tweede jaar in successie is Sliedrecht sportvolleybalster Evi van Kerkvoorde door de coaches in de Eredivisie gekozen tot de meest waardevolle speelster. Een Dries Verwicht, ik heb er nog geen update van gelezen. Maar op het Caribisch eiland Saba is een grote zoekactie gaande naar de vermiste Erik Matthijssen. De Nederlandse ambulancewerkverpleegkundige keerde woensdag niet terug van de wandeling. Zijn collega's zijn flink bezorgd, al is Matthijssen goed getraind op extreme situaties. Meer over dat bericht, uiteraard updates. RTV Rijnmond, RTV Dordrecht. Nou, dat was het voor deze zaterdag. Volgende week is het Pinksterweekend, ja. En ik heb gehoord dat het dan dat de zomer eraan gekomen.
1: Muziek en informatie. Lunch.
0: Korte bezoek volgende week. Nou, veel plezier nog met de programma's. Na tweeën het harde werk hier op mijn radio. Gaan we lekker een klein beetje rock. En om 4 uur René van Wijngaarden met het Hitmuseum. Hey, goed weekend.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De politie in Helmond heeft een 33-jarige man zonder woon- of verblijfplaats opgepakt in verband met de dood van een vrouw van 45. Haar lichaam werd vannacht levenloos aangetroffen in haar woning in Helmond. Agenten kwamen ter plaatse na een 112-melding. De man werd kort daarna aangehouden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet onderzoek. Bij een ongeluk in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn 8 mensen omgekomen. Een goederentrein botste op een stadsbus. De bus vloog in brand, waardoor ook auto's en motoren beschadigd raakten. Zeker 25 mensen zijn gewond. Reddingswerkers zijn druk bezig hen uit het wrak van de bus te halen. Over de oorzaak van het ongeluk in Bangkok is nog niets bekend. Een vrouw uit Hulst in Zeeland mag de komende 10 jaar geen dieren meer houden. Dat is besloten nadat de diereninspectie ontdekte dat de vrouw haar honden zwaar verwaarloosde. De 9 honden liepen tussen hun eigen uitwerpselen en ze kregen weinig drinken. En in hun voerbakken zat beschimmeld vlees, meldt Omroep Zeeland. De honden zijn in beslag genomen. Het is niet de eerste keer dat de vrouw van 70 wordt veroordeeld voor het verwaarlozen van haar dieren. Dat gebeurde al 2 keer eerder. Presentator Bas Westerwiel is overleden. Hij presenteerde jarenlang verschillende radio- en televisieprogramma's. Zijn carrière begon in de jaren 80, toen hij onder meer op tv Top Pop presenteerde. En ook was hij te horen op Hilversum 3 en Radio 3, de voorlopers van 3FM. Later werd hij bekend van kinderprogramma's als Het Klokhuis, het SchoolTV Weekjournaal en de stem van Plankton uit SpongeBob. Westerwiel was lange tijd getrouwd met Babette van Veen. Hij had hartproblemen, maar is onverwachts overleden in zijn slaap. Vandaag zou hij jarig zijn geweest. Bas Westerwiel was 62 jaar. Het weer, zonnige periode en buien, tot 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud, 2 tot 4 graden. Morgen eerst veel bewolking en wat regen. In de middag tussen de buien door, vaker de zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar 1.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
0: Dit is Merwe Radio.
9: Goedemiddag, Astrid hier weer. Ik ga jullie weer 2 uurtjes verblijden met heerlijke rockhits. We beginnen met Radiohead, Street Spirit. Komt-ie.

0: Zo, dat was Linkin Park. Ik ben bevoorrecht. Ik heb mijn aller trouwste fan in de studio. Wout.
1: Is dat zo?
0: En Wout wilde graag een keer meedraaien. Ik heb speciaal voor hem Guns N' Roses uitgezocht. Exchange. Die komt, die Wout, voor jou.
1: Schitterend. Daar hou ik ook al van.
0: Weet ik.
1: Ja.

0: Zo, dit was Guns N' Roses. De clip van dit nummer heeft 4 miljoen euro gekost, Wout.
1: Zo, ja. Dat is aardig aan de prijs.
0: Volgende bandjes live, die hebben ook een clip gemaakt, maar die is geschreven in de badkuip. Heel simpel, heeft bijna niks gekost. Turn My Head, komt-ie.
1: Top.

0: Zo, dat was Iron Maiden, The Evil That Men Do. Energiekste nummer van het album Seventh Son of a Seventh Son. Volgende nummer is van de Foo Fighters These Days. Dave Grohl vindt dit het mooiste nummer wat hij ooit heeft geschreven. Wout, kondig jij hem aan?
1: Ja, de Foo Fighters.

Finger 11, Paralyzed. Het liedje ging over een onhandige ontmoeting in een bar. Volgende liedje, Green Day. Dat betekent eigenlijk gewoon Good Riddance, opgeruimd, staat netjes.

0: Zo, dit was het eerste uur alweer. Na het nieuws en reclame hoop ik jullie nog een uurtje te verblijden met Harry.
1: Hè? Je moet de placebo nog doen.
0: Oh, sorry.
2: Ja.
0: Placebo om af te ronden. Hier komt hij, de bitter end.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In de binnenstad van Purmerend worden maatregelen genomen na onrust op de kermis. Verschillende groepen jongeren gingen gisteravond met elkaar op de vuist. En vervolgens keerde een deel zich tegen de politie. Er werd met stenen en vuurwerk gegooid. De binnenstad van Purmerend is daarom uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat de politie preventief mag fouilleren. Ook moet de kermis in Purmerend de komende dagen eerder dicht. Voor de vechtpartij van gisteravond is nog niemand opgepakt. De leider van de militaire tak van Hamas is gedood. Volgens Israël was hij een van de laatste hooggeplaatste commandanten die verantwoordelijk waren voor de aanvallen van 7 oktober 2023. Daarbij werden in Israël bijna 1200 mensen gedood. Het dodental van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot 80, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Van nog eens bijna 250 mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleinere steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. Ook daar is iemand aan ebola overleden. Ebola is een zeer besmettelijk virus. Meer dan de helft van de patiënten overlijdt. In de buurt van Mannheim, in het zuidwesten van Duitsland, is een vliegtuigje neergestort. In een woonwijk. Volgens Duitse media ontplofte het toestel in de lucht, waarna de brokstukken op en tussen de huizen terechtkwamen. Op foto's is te zien dat de romp uit een heg steekt en dat de vliegtuigmotor op een stoep ligt. Twee inzittenden van het propellervliegtuigje kwamen om het leven. Op de grond raakte niemand gewond. Over de oorzaak van het vliegtuigongeluk in Duitsland is nog niets bekend. En het weer, zonnige perioden en buien. Het is 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud. Morgen eerst veel bewolking en regen. 'S middags tussen de buien door wat vaker de zon. En morgen wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Flex Estate, de nieuwe standaard in vastgoed. Open biedingen, volledig inzicht, slimme tools en extra diensten. Met Flex Estate verkoop of verhuur jezelf. Of vergroot je jouw bereik naast je makelaar. Maak nu tijdelijk gebruik van gratis adverteren via flexestate.nl.
4: Flex Estate. Own your deal.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
0: Dit is Merwe Radio.
12: Daar zijn we weer. Welkom bij Astrid's Rockcafé.
13: Geen hits, maar herrie met gevoel.
12: Yes.

0: Tweede uur van Astrid's Rockcafé. Ik heb een gast, Wout. Welkom. Wil jij eens vertellen hoe het nou komt dat jij hier bij mijn studio zit?
1: Nou, we waren aan boodschappen doen, Tony en ik. Bij een bekende supermarkt. We mogen geen naam, we mogen geen reclame maken, dus dat ga ik niet zeggen.
0: Nee.
1: Dus op een gegeven moment denk ik, joh, wat een bekend vrouwtje loopt daar. Daar loopt Astrid. Ik dacht, verdomme, die ken ik. Nou, praatje. Ik zie, joh, doe jij een programma bij mij op de radio? Ja, ik zie, joh, ik zat zaterdags te luisteren. En ik zeg tegen Tony van, joh, wat een bekende meid. Ik zeg, dat is er een van Teus Visser.
0: Ja, klopt.
1: Nou, ik heb ze aangesproken. Toen zei, ja, als ze tegen mij, joh, kom ik eens kijken. Nou, vandaar dat ik nou hier zit.
0: Ja, en we delen dezelfde muzieksmaak.
1: Rock, ja, ik hou er ook erg van. Dus ik vind het heel leuk dat we hier zitten.
0: En we hebben net ook samen een jingle verzonnen. Zullen we hem even doen?
1: Ja. Astrid's Rockcafé.
0: Geen hits, maar herrie met gevoel.
1: Nou, ik vind het geweldig. Het past helemaal bij het programma.
0: Ja, ik ja, ook. Toch? Wil jij dan gelijk de volgende aankondigen voor mij?
1: Dat ga ik even doen. Guns N' Roses, Welcome to the Jungle.

0: Bon Jovi, Bad Medicine. Volgende nummertje, Wout. Ik zou zeggen, ik ben fan van Skunk Anansie. En ik zie nu net 30 jaar oud. En dit is de sterkste ballad. Hier komt Week.
1: Zo. We gaan er naar luisteren.
0: Een mooi doel. Toch? Ja. 30 jaar geleden.
1: Nou, dat is een hele tijd.
2: Hey, hij blijft hangen.
1: Nee hoor, daar komt hij.

0: Zo, dat was Case Choice. Wout, we krijgen nu een gezamenlijke liefde. We gaan Metallica luisteren.
1: We zijn er alle twee best wel fan van. Ja. Ik luister het graag naar Metallica.
0: En dit clipje?
1: Metallica.
0: The Unforgiven.
1: The Unforgiven. Daar ken ik niet.
0: Jouw Engels is matig, hè?
1: Een zes. Ik ben niet zo'n Engels man.
0: In de clip van dit nummer spelen alle bandleden op de blote kakken.
1: Oké. Nou, dan gaan we naar luisteren. Ja. Metallica.

0: Nou, de eer is aan mij om Nirvana te gaan draaien met Polly. En ja, ik had me dacht erover, zal ik het wel noemen, maar we doen toch ook maar een...
1: Even eerbetoon aan
0: een
1: jij.
0: Een eerbetoon aan jij, want lekker, die was natuurlijk, dat weet Theo ook, helemaal in die isolaat van Nirvana. Dus bij deze.
1: Nirvana.
0: Nirvana, met Polly.

0: Zo, Tom, dat was Tonic. Volgende nummer is Candlebox, Far Behind. Bout, ken je dat nummer?
1: Nee.
0: Nooit van gehoord. Ik weet zeker dat je het lekker vindt. Okay. Luister maar.
1: Nou, ik ga luisteren.
0: Luisteren.
1: Ja.

0: Oké, dat was Weezer. Nu gaan we naar Direct. En niet van nu met Marcel, maar nog met Tim. Bij dit nummer, Inside My Head, was Spike nog maar 18. Tim 21, Bas 19 en Jamie ook 18. Broekies dus nog.
1: Zeker, broekies.
0: Nou,

0: Wat gaat de tijd snel, hè?
1: Het gaat zeker snel. Ik heb het met jou nog over gehad toen, van joh.
0: Ja.
1: 2 uur is heel lang, maar...
0: Nee, joh, dat is zo voorbij.
1: Het lijkt wel een half uurtje, joh.
0: Dit was het alweer. We gaan het laatste nummertje in. En dan is het gewoon afkloppen, die zooi.
1: En ik heb er echt van genoten.
0: Ik ook.
1: Het was voor mij weer een beetje vreemd achter de microfoon. Maar ik vond het heel leuk.
0: Het voelde goed.
1: Volgens mij krijg ik het nog een vervolg.
0: Dat gaan we zeker doen. Afgesproken.
1: Oké.
0: Plain with Tees gaan we draaien.
1: Oké.
0: Laatste nummertje. Tot volgende keer.
1: Tot volgende keer.

0: vanavond.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij de Malediven is een bergingswerker omgekomen bij het zoeken naar de Italiaanse duikers in een grot. Volgens de regering van de eilanden was het slachtoffer een militaire duiker. Hij overleed in het ziekenhuis aan Caisson-ziekte, mogelijk doordat hij te snel boven water kwam. De Italianen naar wie wordt gezocht kwamen deze week vast te zitten in een grot op 50 tot 60 meter diepte. Tot nu toe is 1 dode boven water gehaald. Naar 4 anderen wordt nog gezocht. De leider van de militaire tak van Hamas is gedood. Volgens Israël was hij een van de laatste hooggeplaatste commandanten die verantwoordelijk waren voor de aanvallen van 7 oktober 2023. Daarbij werden in Israël bijna 1200 mensen gedood. Sinds oktober geldt er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas. Maar dat bestand wordt door Israël geregeld geschonden. Het land zegt in Gaza Hamas-doelen aan te vallen. Een vrouw uit Hulst in Zeeland mag de komende 10 jaar geen dieren meer houden. Dat is besloten nadat de diereninspectie ontdekte dat ze haar honden zwaar verwaarloosde. De 9 honden liepen tussen hun eigen uitwerpselen. Ze kregen te weinig drinken en in hun voerbakken zat beschimmeld vlees, meldt Omroep Zeeland. De honden zijn in beslag genomen. Het is niet de eerste keer dat de vrouw van 70 wordt veroordeeld voor het verwaarlozen van dieren. Dat gebeurde al 2 keer eerder. Jessica Schilder heeft het Nederlands record kogelstoten verbeterd. Ze gooide in Shanghai tot een afstand van 21 meter en 9 centimeter. Het vorige record stond op zo'n 20,5 meter. Stond ook op naam van Schilder. En het weer, zonnige periode en buien. Het is 12 tot 15 graden. Morgen eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien door wat vaker zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
5: Flex Estate, de nieuwe standaard in vastgoed. Open biedingen, volledig inzicht, slimme tools en extra diensten. Met Flex Estate verkoop of verhuur jezelf. Of vergroot je jouw bereik naast je makelaar. Maak nu tijdelijk gebruik van gratis adverteren via flexestate.nl.
6: Flex Estate. Own your deal.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
9: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
10: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
1: Dit is Merwe Radio. Dit is Merwe Radio, met nu het Hitmuseum.
11: Yes, sir, play.

0: La Bamboe.
1: René van Wijngaarden.

0: Op zaterdag en zondag van 4 tot 6 het Hit Museum met, hoe heet man? René van Wijngaarden.
1: Jouw hits van toen.
2: This is the sound.

0: Rechtstreek.
1: Dit is Merwe Radio.
2: De jaren 80.
3: Radio Dresdhout neemt u terug in de tijd.
4: Dit is de Zwerverparade met de nieuwste platen.
5: Ja, inderdaad. En we gaan verder met de toekomstige nummer 1. Ja, zeker te weten. Het is natuurlijk de formatie Bouwouw. We staan er één week in met Do You Wanna Hold Me?

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In verschillende steden is gedemonstreerd tegen asielopvang in Nederland. In onder meer Nijmegen, Utrecht en Leeuwarden gingen enkele honderden mensen de straat op. In Groningen werd het kort onrustig, omdat er ook een tegendemonstratie aan de gang was. Enkele tientallen mensen hebben in Den Haag gedemonstreerd bij Paleishuis ten Bosch. Bij aankomst van de Indiase premier Modi vroegen ze aandacht voor het lot van Insia. Dat meisje werd 10 jaar geleden vanuit Nederland ontvoerd door haar vader en naar India gebracht. De moeder hoopt dat India haar dochter terug laat gaan naar Nederland. Modi heeft vandaag een ontmoeting met premier Jetten en daar staat het onderwerp op de agenda. De dode bultrug die bij Denemarken is gevonden blijkt Timmy te zijn. Voor die walvis werd de afgelopen maanden meerdere reddingsacties opgezet. Het dier spoelde gisteren aan op het Deense eiland Anholt. Volgens het Duitse persbureau is er een trekker gevonden die eerder aan Timmy was bevestigd. Mensen worden opgeroepen niet in de buurt te komen, omdat de walvis mogelijk besmette ziektes kan overbrengen. De Iraakse man die verdacht wordt van het coördineren van aanslagen op Joodse doelwitten werd zeer waarschijnlijk aangestuurd door Iran. Dat zeggen deskundigen. De man wordt onder andere verdacht van betrokkenheid bij aanslagen op een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. Volgens deskundigen wil Iran met de acties angst zaaien. Bij een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland zijn 2 mensen omgekomen. Volgens Duitse media ontplofte het toestel in de lucht, waarna de brokstukken in een woonwijk terechtkwamen. De slachtoffers zaten in het vliegtuigje. Op de grond raakte niemand gewond. En het weer, zonnige periode en buien. Het is 12 tot 15 graden. Morgen eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien door wat vaker zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
8: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
0: Dit is Merwe Radio. Dit is Merwe Radio met nu het Hitmuseum. Ja.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In verschillende steden is gedemonstreerd tegen asielopvang en bezuinigingen in de zorg. In onder meer Nijmegen, Utrecht en Leeuwarden gingen honderden mensen de straat op. De demonstraties verliepen in het algemeen zonder problemen. In Groningen was het even onrustig omdat er ook een tegendemonstratie aan de gang was. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiase Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan Nederland. De samenwerking is onder meer gericht op de uitwisseling van expertise en de levering van apparatuur. Het partnerschap is onderdeel van de nauwere samenwerking tussen Nederland en India. In de Britse hoofdstad Londen wordt door tienduizenden mensen gedemonstreerd. Er zijn twee protesten tegelijk aan de gang. Een anti-immigratieprotest en een pro-Palestijnse demonstratie. Er zijn zo'n 4000 agenten ingezet om de marsen in goede banen te leiden. Volgens de Londense politie gaat het om een van de belangrijkste politieoperaties in jaren. Jessica Schilder heeft het Nederlands record kogelstoten verbeterd. Ze gooide in Shanghai tot een afstand van 21 meter en 9 centimeter. Het vorige record stond op zo'n 20,5 meter en dat stond ook op naam van Schilder. Ze is de eerste vrouw in 14 jaar tijd die de kogel verder gooit dan 21 meter. De achtste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Jonathan Narváez. De Ecuadoriaan was de sterkste van drie koplopers. Hij boekte zijn tweede ritzege. De Portugees Eulalio blijft leider in het algemeen klassement. En het weer nog vanavond droog, vannacht weer regen en morgen wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
8: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Ah, de zomer knalt uit je speakers, man. Het was in de Zero's een floorfilletje, hoor dit. En het wekt bij mij hele mooie herinneringen op. Het was een hit in de tijd dat ik op Curaçao woonde. Vergeet je ook nooit. Greco Santo was dat hier aan het begin van een nieuwe On Fire. And looking good, looking nice. Going on the air in 5, 4, 3, 2.
1: Transmitting now. The hottest brand new beats are here to make you move and groove.
0: Yeah.
1: The ultimate beats are coming your way. On Fire.
0: Ben je klaar voor nieuwe muziek van Stanny Abraham, Spinach, Matthias Tansman, Roland Clark, Miss Monique, Sam Devine, Jotto en nog veel meer? Ja, dan zit je hier op de goede plek, want de nieuwe On Fire Radio Show is alweer begonnen, joh.
2: On Fire!
0: Hey, welkom. Ik heb ze liggen voor je 2 uur lang. De vetste nieuwe releases.
1: Erwin Vanderbleek is on fire.
0: En het is in dit weekend weer een gaatje of 21 in NL. Dus ik dacht, laat ik beginnen met een lekker tropisch plaatje. Doc Rogers is dit, samen met Koen en Julia. Dit is Ritmo Caliente. Aan het begin van een nieuwe On Fire. Hey.

El KZ is dat hier in On Fire. And you have to know. Santos uit Italië hoor je ook nog. And Nobody's Perfect, gelukkig maar. En Doug Rogers met Koen en Julia. En Ritmo Caliente was de opener van On Fire. Omdat het gewoon lekker weer was

Een van mijn favorietjes, Miss Monique, was dat hier in The On Fire Radio Show. Samen met Capuchon en GLZ. Hot Sauce is vorige week eindelijk uitgekomen. Roland Clark hoorde je ook nog samen met Mr. Man en President House. En ook nog de nieuwe van Alex Caro. En die heet dan weer Dance to the Rhythm. Dit is The On Fire Radio Show met een remake van een classic. Armand van Helden. Dit is de nieuwe rework van My Mind.

play club music? I love club music.

Hey DJ, I wanna shake my ass. I wanna shake my ass.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiase Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan Nederland. De samenwerking is onder meer gericht op de uitwisseling van expertise en de levering van apparatuur. Het partnerschap is onderdeel van de nauwere samenwerking tussen Nederland en India. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op. En Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij de benodigde steun heeft van 81 parlementsleden om Starmer te kunnen uitdagen. Wel zei Streeting dat het Verenigd Koninkrijk op termijn weer lid moet worden van de Europese Unie. De Iraakse man die verdacht wordt van het coördineren van aanslagen op Joodse doelwitten werd zeer waarschijnlijk aangestuurd door Iran. Dat zeggen deskundigen. De man wordt onder andere verdacht van betrokkenheid bij aanslagen op een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. Volgens deskundigen wil Iran met de acties angst zaaien. De dode bultrug die bij Denemarken is gevonden blijkt Timmy te zijn. Voor die walvis werden de afgelopen maanden meerdere reddingsacties opgezet. Het dier spoelde gisteren aan op het Deense eiland Anholt. Volgens het Duitse persbureau DPA is er een trekker gevonden die eerder aan Timmy was bevestigd. Mensen worden opgeroepen niet in de buurt te komen omdat de walvis mogelijk besmettelijke ziektes kan overbrengen. En het weer vanavond droog, vannacht weer regen. Minimumtemperatuur 2 tot 6 graden. Morgen regen, in de middag tussen de buien ook wat zon. En dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
5: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen.
10: Vaarwel, oude onderbroek.
9: Ich bin Andy Meister.
0: Dit is Merwe Radio. Are you ready?

0: Der Dritte Raum. Aan het begin van de tweede uur van The On Fire Radio Show. Wat een heerlijke track. Hola Bob, de remix was van Matteo Plex. En dat kan hij wel. Een waanzinnige classic die ik zelf al veel te lang niet gehoord had, man.
1: Going on the air. 5, 4, 3, 2. Transmitting now. Brand new beats are here to make you move and groove.
0: Yeah.
1: The ultimate beats are coming your way. On fire.
0: Met dit weekend nieuwe muziek van Stanny Abraham, Spinach, Matthias Tansman, Roland Clark, Miss Monique, Sam Devine, Jocko en nog veel meer met andere woorden. Je zit weer geramd als je op zoek bent naar de nieuwste releases op het gebied van dansmuziek.
1: On fire.
0: Welkom op het tweede uur van die On Fire Radio Show is officieel begonnen.
1: Erwin Vanderbleek is on fire.
0: En ik heb nog een uurtje voor je de dikste nieuwe releases. Zet de speakers maar even lekker hard. Dit is zo'n vette track. Malik aan het begin van het tweede uur van On Fire. Luister naar zo.

echt een waanzinnige nieuwe plaat van Malik. So Smooth, zo heet hij. Dat is zeker een van ons favorietjes. Hey, welkom. Het tweede uur van de On Fire Radio Show is begonnen. And I say hello to all our listeners at the wonderful island of Cyprus. Yes, it's weekend time, party time out there again. And you're tuned in to the On Fire Radio Show. Keep it that way because lots of nice records on the way. Zo meteen hier in the On Fire Radio Show. Matthias Tansman heeft een nieuwe, die heet Friday High. En over high gesproken, het is toevallig, maar ze zitten achter elkaar. Jos Byrne heeft ook een nieuwe, die heet High Again. En die hoor je nu

Maar vandaag ging even helemaal los met een nieuwe remake van Sadomasochisme. Die heeft hij gemaakt. Body Motion hoor je. Matthias Tansman ook nog met Friday High. En daarvoor nog meer High. Josh Byrne en High Again. Het is een hele fijne nieuwe plaat. Hey, welkom. Dit is de On Fire Radio Show. Wil je ons een e-mailtje sturen? Heb je wat te vragen? Weer een bepaalde tune horen? Laat het ons weten via de mail. onfireradioshow@gmail.com. Dat is waar het heen moet. onfireradioshow@gmail.com. Spin is uit de nieuwe. Die ga je zo direct horen in de On Fire Radio Show. Is deze. Er is Campos en David Tort samen. Let's Talk About House. Hoor je nu in On Fire.

Dat is Thomas Garcia in die On Fire Radio Show. The Slave Eye, wat een vette techno-track is dat zeg. Spinach hoor je ook nog. Hey, die zijn weer terug, dat vind ik fijn. My Love, zo heet de nieuwe. En Campos samen met David Tort hoor je ook nog. En Let's Talk About House. We doen niet anders hier. Hey, die On Fire Radio Show zit er alweer bijna op voor dit heerlijke, ja eigenlijk wel zomerse weekend. Volgende week zijn we er weer met lekker 2 uur lang de allerbeste nieuwe muziek. En een paar vette classics in On Fire. Deze wil ik jullie nog even meegeven aan het eind van de show. Warren Fellow, Addicted to Your Vibe, is een heerlijke track. Luister nog even naar de beats. Volgende week meer On Fire.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het centrum van de Italiaanse stad Modena is een automobilist met hoge snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Volgens Italiaanse media botste de auto na de aanrijding tegen een etalage. De bestuurder van rond de 30 zou iemand die hem probeerde tegen te houden hebben neergestoken. De politie heeft de automobilist aangehouden. De burgemeester van Modena spreekt van een tragedie. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op. En Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij de benodigde steun heeft van minstens 81 parlementsleden om Starmer te kunnen uitdagen. Wel zei Streeting dat het Verenigd Koninkrijk op termijn weer lid moet worden van de Europese Unie. Israël meldt dat in Gaza een hoge Hamas-commandant is gedood. Hij zou een van de laatste nog levende kopstukken zijn van de terreuraanval van 7 oktober 2023. Volgens het Israëlische leger werd hij gedood bij een luchtaanval. Voorafgaand aan de finale van het Eurovisie Songfestival hebben in Wenen enkele duizenden mensen gedemonstreerd tegen deelname van Israël. Ze vinden dat de organisatie met 2 maten meet. Rusland mag niet meedoen vanwege de oorlog in Oekraïne, maar Israël is wel toegelaten. De demonstranten in de Oostenrijkse hoofdstad mochten niet in de buurt komen van het evenementencomplex waar vanavond de finale van het Songfestival wordt gehouden. Het weer vanavond droog, vannacht weer regen. Minimumtemperaturen 2 tot 6 graden. Morgen regen, in de middag tussen de buien door ook wat zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
5: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook.
9: Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

DJ Mark van Dalen hier. Welkom bij een nieuw uur MVD Mix. Heel veel plezier iedere week. De MVD Mix op jouw favoriete station. Enjoy the ride en zet hem een tandje harder.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In een ziekenhuis in Den Haag is een van de hoofdverdachten van de genocide in Rwanda overleden. Zakenman Félicien Kabuga zou in 1994 Hutus hebben bewapend en ze hebben opgeroepen om Tutsis te vermoorden. Ook zou hij een radio- en tv-zender hebben opgezet om haat te verspreiden. Er vielen naar schatting 800.000 doden. Het straftribunaal in Den Haag oordeelde 3 jaar geleden dat hij dement werd en niet terecht kon staan. Félicien Kabuga was in de 90. In het centrum van de Italiaanse stad Modena is een automobilist met hoge snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Volgens Italiaanse media botste de auto na de aanrijding tegen een etalage. De bestuurder van rond de 30 zou iemand die hem probeerde tegen te houden hebben neergestoken. De politie heeft de automobilist aangehouden. De burgemeester van Modena spreekt van een tragedie. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiaanse Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiaanse premier Modi aan Nederland. De samenwerking is onder meer gericht op de uitwisseling van expertise en de levering van apparatuur. Het partnerschap is onderdeel van de nauwere samenwerking tussen Nederland en India. Bij de zoektocht naar een vermiste Nederlander op Saba hebben de autoriteiten de hulp ingeroepen van het publiek. Er zijn een foto en een signalement verspreid. De politie wil ook weten of mensen hem een lift hebben gegeven, of dat er camerabeelden van hem zijn. De Nederlander van 53 keerde woensdag niet terug van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en er worden speurhonden ingezet. Het weer vanavond droog, vannacht weer regen. Minimumtemperaturen 2 tot 6 graden. Morgen regen, in de middag tussen de buien door ook wat zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of de uitslag klopt. Maar tot die tijd wordt ervan uitgegaan dat de patiënt besmet is, melden Canadese media. Het is niet bekend wie het is. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou dus de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. In het centrum van de Italiaanse stad Modena is een automobilist met hoge snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Volgens Italiaanse media botste de auto na de aanrijding tegen een etalage. De bestuurder, van rond de 30, zou iemand die hem probeerde tegen te houden hebben neergestoken. De politie heeft de automobilist aangehouden. Een belangrijke verdachte van de genocide in Rwanda is overleden. Zakenman Felicien Kabuga zat in Den Haag in de gevangenis. Hij zou in de jaren 90 de drijvende kracht zijn achter de slachting door Hutus onder Tutsis. Naar schatting 800.000 mensen kwamen om het leven. Kabuga was dement. Hij was waarschijnlijk in de 90. De Britse oud-minister van Volksgezondheid Streeting heeft zich, zoals verwacht, kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op. En Streeting vertrok als minister. Het weer, opklaringen, vannacht weer periode met regen. Morgen bewolkt en wat regen, later stevige buien. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Uiterlijke opzegdatum? Oh, gisteren.
4: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
3: Klinkt goed.
4: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl. Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
7: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moest daarbij de benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is de man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Er is huiszoeking gedaan. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of de uitslag klopt. Maar tot die tijd wordt ervan uitgegaan dat de patiënt besmet is, melden Canadese media. Het is niet bekend wie het is. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. De Vlaamse publieke omroep, de VRT, eist inspraak in welke landen mogen meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Anders doet België volgend jaar niet mee. Vlak voor het begin van de finale in Wenen kwam de VRT met een statement. Aanleiding is de omstreden deelname van Israël. De EBU, de organisator van het festijn, moet de aangesloten omroepen laten stemmen over deelnemende landen. En ook moet de EBU duidelijk stelling nemen tegen oorlog en geweld, zegt de VRT. In een ziekenhuis in Den Haag is een van de hoofdverdachten van de genocide in Rwanda overleden. Zakenman Félicien Kabuga zou in 1994 Hutus hebben bewapend en ze hebben opgeroepen om Tutsi's te vermoorden. Ook zou hij een radio- en tv-zender hebben opgezet om haat te verspreiden. Het straftribunaal in Den Haag hoorde 3 jaar geleden dat hij dement was. Hij is niet berecht. Het weer, opklaringen, vannacht periode met regen. Morgen bewolkt en wat regen en 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uw computerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
7: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
8: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
9: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moet haar beide benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Er is huiszoeking gedaan. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het Hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of de uitslag klopt. Maar tot die tijd wordt ervan uitgegaan dat de patiënt besmet is, melden Canadese media. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het Hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. De Vlaamse publieke omroep VRT eist inspraak in welke landen mogen meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Anders doet België volgend jaar niet mee. Vlak voor het begin van de finale in Wenen kwam de VRT met een statement. Aanleiding is de omstreden deelname van Israël. De EBU, de organisator van het festijn, moet de aangesloten omroepen laten stemmen over deelnemende landen. Ook moet de EBU duidelijk stelling nemen tegen oorlog en geweld, zegt de VRT. Ibrahim Afellay stopt als assistent-trainer bij PSV. Hij was daar nog maar een half jaar aan de slag, maar hij kiest ervoor om komend seizoen niet terug te keren. De oud-international zegt in een verklaring dat hij meer een stempel had willen drukken. Afellay zegt ook dat hij en PSV in goede harmonie uit elkaar zijn gegaan. PSV gaat op zoek naar een nieuwe assistent-trainer voor Peter Bos. Het weer. Vanuit het westen trekt vannacht af en toe regen over het land. Het koelt af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt en eerst wat regen. Later stevige buien met ook kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet. De pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
7: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vigino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
8: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
9: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moet haar beide benen missen.

0: De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena met psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. Een belangrijke verdachte van de genocide in Rwanda is overleden. Zakenman Felicien Kabuga zat in Den Haag in de gevangenis. Hij zou in de jaren 90 de drijvende kracht zijn geweest achter de slachting van Tutsi's door Hutu's. Naar schatting 800.000 mensen kwamen om het leven. Kabuga was dement. Hij was waarschijnlijk in de 90. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze weken vertrouwen in Starmer op en Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij de benodigde steun heeft van 81 parlementsleden om Starmer te kunnen uitdagen. Wel zei Streeting dat het Verenigd Koninkrijk op termijn weer lid moet worden van de Europese Unie. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0 na een eerdere 1-0 zege in Almere. In de finale, die gaat over twee duels, neemt Willem II het op tegen de nummer 16 van de Eredivisie. Dat wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Vanuit het westen trekt af en toe regen over het land. Het koelt vannacht af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt met wat regen. Later volgen ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
4: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
5: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis, zo puur mogelijk. WeColor.com, voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com, voor gezond gekleurd haar.
6: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
7: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
1: Is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het lied Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was het het populairste nummer. Met 516 punten won Bulgarije dus met afstand. De tweede plek was voor Israël. De derde plek was voor Roemenië. Rond het Songfestival was dit keer veel commotie vanwege de deelname van Israël. 5 landen, waaronder Nederland, deden daarom niet mee. De Belgische omroep VRT dreigt volgend jaar niet mee te doen als landen geen inspraak krijgen in wie er meedoet. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moet haar beide benen